0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd al 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld, speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Children.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De politie zoekt een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een diefstal in Harderwijk. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld en vraagt inwoners om te helpen bij het vaststellen van zijn identiteit. Mensen die de man herkennen of informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Wie informatie liever anoniem doorgeeft, kan terecht bij meldpunt Misdaad Anoniem via 0800 7000. Een foto van de verdachte is ook te vinden op de website van Veluwe FM, de Facebookpagina en de Veluwe FM app. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voldoen al meerdere jaren niet volledig aan de eisen voor informatiebescherming en privacy. Dat komt naar voren nu de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht is geworden. De drie gemeenten zouden volgens Dagblad de Stentor al zo'n 4 jaar door de toezichthouder op de

0: netbeheerder en daarmee voorrang op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Initiatiefnemers die hun bouwproject op de voorrangslijst willen laten plaatsen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk 13 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Ja, dat ging even. Ja, je hebt wel eens van die ochtend dat Murphy's Law is, hè? Dat, ja, hoe dat kan, Joost mag het weten. Maar dan komt alles tegelijk. En dat was in dit geval zo. Dus alles moest opnieuw gestart worden. En nog een keer zelfs. Dus, het is allemaal weer verholpen. Dus een klein gaatje in het geluid. Maar goed, het functioneert weer. Welkom bij De Wereld Wordt Wakker. Het is inmiddels vrijdag. Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

zoals je al hoorde. Kleine stapproblemen, maar dat is opgelost. Dus dat betekent dat we het weekend ingeluiden vanaf 10 uur met bier en bitterballen. En dan zien we het verder wel. Hè. Dus heb je verzoekjes voor na 10 of voor 10? Laat het maar even weten. Je kan WhatsApp en bellen, mailen en langskomen. Dus komt helemaal goed. Hey,

Dus doe je bijdrage, het zij informatief, het zij journalistiek, het zij muzikaal. Of op anderszins dat je denkt, oh, ik heb nog wel een bijdrage, nou, daar heb je nog nooit van gehoord. Kom maar op met die handen. WhatsAppen, bellen, mailen of langskomen.

06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer, dus daar kan je op WhatsAppen. Bellen doe je naar 0341-360148. 0341-360148. Kom je wel in de uitzending. En je kan mailen naar studio@velofm.nl. Of je komt langs aan de Brinkstraat 91 te Putten.

Zo, Spacey Jane was dat het derde nummer van de ochtend. En dat betekent dat we eindelijk kunnen overgaan naar de ochtendgymnastiek. Ja hoor.

En dat was de ochtendgymnastiek. Sheila E. Love Bizarre. En kunnen we nog één nummer doen? Ja, dat kunnen we wel. Dan gaan we daarna naar het weerbericht. Nou, eens even kijken. Wat hebben we nog in de pocket?

De Staterrand met Freundschaft. Goed, nou, daar weten we dan ook weer. En eens even kijken, dan gaan wij naar het weerbericht. Ja, het is alweer tijd voor het weerbericht. Vandaag enkele buien, soms met onweer, morgen minder buien. Het wordt 20 graden en de wind is noordwestmatig 3 of 4 boven. Komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 19 graden, 's nachts 12. Zondag 20, 's nachts 11. Maandag 22, 's nachts 10. Dinsdag 24, 's nachts 12. En woensdag 26, 's nachts 16. Dan de kans op neerslag. Zaterdag 30%. Zondag 5. Maandag 0. Dinsdag 20 en woensdag 75. Het is weer hopeloos met het water. En dan de kans op zon in procenten. Zaterdag 65, zondag 50, maandag 90, dinsdag 75 en woensdag 60. Ja.

Stijs met Sadness, een droevig liedje, maar ja, zo heet het ook, Stijs. Dus dan, dan kan je eigenlijk niet anders verwachten. Er zijn mensen die terug zijn van vakantie en die op een eiland op vakantie zijn geweest. Er zijn ook een hoop mensen die niet verder kwamen dan hun kookeiland in de keuken. Maar toch, dan zit je daar toch ook lekker vakantie te houden. Dus dat is ook wel een dingetje. Hoe dan ook, ik wou zeggen, je moet de groeten van haar geven, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. We gaan namelijk luisteren naar, hoe is het dan om te leven op een eiland volgens status quo?

0: beetje ziet hebben over ja, mijn neef, neef Huppel de Pup. Je ziet het vaak in maffiafilms, maar ook wel in andere soorten criminaliteit. Maar ik wil niet zeggen dat Steely Dan dat ook bedoelt hoor. Nee, inmiddels is het wel 8 alweer. En dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan. Ik heb inmiddels ook al een stuk of 6 verzoeken. En heel opvallend en allemaal best wel wat langere nummers. Nou, het komt mooi uit, want ik moet nog even een heleboel dingen regelen. Dus dan heb ik daar mooi de tijd voor als zo'n lang nummertje loopt. Dus dat komt dan heel mooi uit, zeg ik. Maar dat zei ik al. Dus. Hit it.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 있어.
1: Dat was een verzoekje van Sean Zoetekouw, Meat Love. En ik zei al, het zijn wat langere nummers, de verzoekjes. De volgende is eigenlijk ook van Gert Leed. Dat is ook volgens mij een vrij lange. Ik moet hem nog even opzoeken, want er zijn ook meerdere versies van, ook nog eens een keer. Eens even kijken. Ja hoor, heb je het al, hele lange versies. Nou, we gaan hem draaien.

De volle 10 minuten. Ja, ja, ja, ja, ja. Going home 10 years after. Nou ja, als je 10 jaar later pas naar huis gaat, dan is het ook een best feest geweest. Kunnen we dan wel stellen. Goed, daarmee zijn we toe aan de headlines. Oh ja, dit was trouwens een verzoekje van Gert Leerter uit Barneveld. En hij wens iedereen alvast een heel fijn weekend. Maar er komt dadelijk nog een leuk stampertje van Gert. Maar we gaan eerst even naar de headlines van de NOS. Laten we daar eens even gaan kijken wat dat file nieuws is en niet te melden. Nou, dat is de hele week al zo natuurlijk. Dan gaan we naar de headlines. En ik noem de headlines op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, ja, ik wil het hele bericht horen, al dan niet met een knipoog. Dan even het paginanummer doorgeven. Nou, dan gaat hij. Vliegtuig crash in Alaska, 8 doden, 132. Beving van 2,8 in noorden Groningen, 108. Agent schiet man neer in Sittard, 121. Zwitser in cel op Bali om spotvideo, 130. Vliegdekschip VS eindelijk afgelost, 128. Die dingen zijn duur hoor. Dus daar ben je wel even mee bezig met aflossen. Gekapseisde speedboot New York was te vol, 125. Balk in geweer tegen openhouden van het AZC, 106. Bootdrama Nigeria, tientallen doden, 127. En Europa veroordeelt het bouwplan van Israël, 131. Nou, dat zijn de headlines. We beginnen altijd met pagina 104, want er zit een abonnement op. En voor de rest laat ik jullie helemaal volledig bepalen wat er wel en niet aan de orde komt. Gaan wij ondertussen door met Snowy White.

Ja. Nou, en dat brengt ons dan bij pagina 104, want daar beginnen we altijd mee. En ook nu, vandaag. Na de zonsverduistering van vorige week hebben OGHC in Nederland bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd, blijkt uit een rondgang van de vereniging van OGHC NOG. De patiënten zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. Ik snap ook niet dat daar niet voor gewaarschuwd is. Jongen. Nou, het NOG ontving van 51 ziekenhuizen en klinieken een reactie. De meeste mensen hebben relatief milde klachten, zoals het zien van vlekken. De klachten kunnen in de loop van de tijd nog verdwijnen. Oogartsen zullen patiënten blijven volgen. Over een jaar is er meer duidelijk. Voor de zonsverduistering is veel aandacht geweest voor de risico's. Het advies was een eclipsbril op te zetten. En die werden ook bij bosjes, bij containers vol verkocht. Maar ja, goed, dan valt het nog mee, hè? Want er zijn veel meer eigenwijze mensen dan dit doet blijken. 18 mensen maar. Ja. Maar er kunnen natuurlijk ook een hoop zijn die niet meer de weg naar de oogarts kunnen vinden. Omdat ze helemaal geen steek meer zien. Dus het zou ook nog wel maar zo een beetje erger kunnen zijn. Maar ja, risico van het vak.

Ja, en dan gooit Lars er ook maar een lang verzoekje tegenaan. Ja, ook aan het schelen, joh, we zijn toch bezig. Dus die gaan we nu dus beluisteren, het verzoekje van Lars.

Zo, dan gaan we nog even tekeer ook. Maar ja, als al die lange nummers voorbij komen, dan denk ik ook altijd, hoeveel lange nummers heb ik in mijn leven geschreven? En dan, ja, de langste is volgens mij 15 minuten, zoiets. Ja, 15 minuten, zoiets. Ja, 15 minuten. Maar ik hoor dan hier die Fender Rhodes piano.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
3: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
2: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
4: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
2: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op VLOFM. En we begonnen met een verzoekje van Gert Leter uit Barneveld. Die nog steeds iedereen een heel fijn weekend toewens. En het was Volbeat met A Warrior's Call. In dit uur beginnen we met de regio maar eens te verkennen van wat is er allemaal te doen. Maar eerst nog even wat muziek.

Zo, even een kalmerend muziekje geleend van DJ Rick Star. Summer Breeze van Schwarz und Funk. En dan gaan we maar eens even de regio in. Eens kijken wat er allemaal te melden valt. We gaan beginnen in Putten. Nomineerde kandidaat voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Ja, vrijwilligers maken een groot verschil in Putten. Daarom zoekt de gemeente kandidaten voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Kent u een vrijwilliger, vrijwilligersgroep of organisatie die deze waardering verdient? Dan kunt u hen nomineren tot en met vrijdag 18 september. Met deze prijs zet de gemeente vrijwilligers in het zonnetje voor hun inzet voor Putten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor veel initiatieven en organisaties in Putten. Dankzij hun inzet kunnen activiteiten doorgaan en blijven organisaties zich ontwikkelen. Met de Puttense Vrijwilligersprijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor deze betrokken inwoners en organisaties. Online nomineren kan voor de Vrijwilligersprijs. Er zijn drie categorieën. Vrijwilliger of vrijwilligersgroep van het jaar 2026 tot 25 jaar. Vrijwilliger van het jaar 2026 vanaf 25 jaar. En de Puttense vrijwillige organisatie van het jaar 2026. Voor 18 september dus. Voorwaarden: een genomineerde vrijwilliger moet in Putten wonen. Vrijwilligerswerk doen in Putten. Op de hoogte zijn van de nominatie, op de hoogte van de voorwaarden, gaat akkoord met publicatie van ingezonden gegevens en gaat akkoord met maken van publiceren van een foto rond de uitreiking. Voor meer vragen kun je terecht bij Audrey Dooyeweert, 0341 359611, 359611. Of A. Dooyeweert uit putten.nl of www.putten.nl/vrijwilligersprijs. Nou, doe je voordeel mee of nadeel of wat je dan ook maar wil. Goed, dat hebben we dan gemeld. Gaan wij naar voor de toekomstige vrijwilliger van 2026. Don't you forget about me.

0: Goed, dat was niet helemaal Famulari met de flyer. En zo langzamerhand lopen we alweer 9:55. Dus we gaan even weer wat regionaal nieuws erbij pakken. Want dat gaat ook gewoon door. Booming Putten, vrijdag 21 augustus. Vandaag dus vanaf 1 uur tot 9 uur. Dus de hele middag krijgt het terecht. Muziek, film, zomerse gezelligheid. Nou, het weer zit nog niet echt mee. Maar wie weet verandert dat vanmiddag nog. Er is van alles te doen bij Plein van Ganswijk. Kunnen zich uitleven met Dance Dance Revolution. Test je dance moves en nieuwe bewegingen en dat soort zaken. Ook bij Fluit en Kruid is de zomerse sfeer met de open air buitenbar. En dat geeft echt een festivalgevoel en een zomerse gevoel natuurlijk. Een film voor jong en oud aan de verlengde Dorpstraat kunnen filmliefhebbers terecht voor twee bijzondere voorstellingen van Filmhuis Putten. Om 4 uur wordt de kinderfilm Shaun het Schaap vertoond en om 7 uur volgt de muzikale film Mamma Mia. Er is muziek in de winkelstraten, et cetera. Let on Boomen in Putten valt samen met de laatste braderie van Putten. Dus er is dubbel zoveel te beleven. Dat is helemaal... De hele dag nog eens een keer.
1: Niet

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, nou, dat was hem. Wie het in bed. Ja, we zijn, heb je geen geluid, Bert?
1: Nee, nee.
0: Nu wel, als het goed is.
1: Niet? Nee, nee.
0: En nu wel. Dan? Nu wel, hè?
1: Nou, had ik wel eventjes geluid, ja.
0: Nu niet meer?
1: Ook weer retour, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus yes. Je hebt nu wel geluid?
1: Ik heb nu wel geluid, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar dan komt het. Ja, in principe, ik zeg net, de mengtafel vanmorgen is uit geweest. Dus die knop heb ik nog niet gebruikt.
1: Oké, okay, ja, nou
0: dus,
1: wel.
0: Ja. Goed, ja.
1: Het werkt weer.
0: Hoe was je week?
1: Mijn week was goed. Ja, ja.
0: Ja,
1: hele gezellige week gehad.
0: Begrip ben jarig ben geweest,
1: ik
0: jongen.
1: Ik ben echt jarig geweest, ja.
0: En wanneer was dat?
1: Dat was afgelopen dinsdag.
0: Afgelopen dinsdag, 18 augustus.
1: Yes, ja.
0: Ja, dat is wat.
1: Ja.
0: Ik had, misschien moet ik dat niet zeggen, maar ik had jaren geleden, had ik alle verjaardagen van een collega vrijwilligers in mijn agenda staan.
1: Ja.
0: En zodat ik ze elke dag allemaal kon feliciteren.
1: Ja.
0: Nou, dat deed ik een jaar en een tweede jaar. En toen kregen mensen, oh ja, maar dat komt niet uit jezelf. Dat heb je vast in de agenda. Heel langzaam begonnen mensen daarover te zeuren. En toen dacht ik, het is toch met de dag gekker. Op een bepaald
1: moment. Ja, maar net zeggen, hoeveel medewerkers liepen er toen hier?
0: Toen liepen er
1: 70, 75,
0: 80. Ja, toen was het nog wel 100 hoor.
1: Ja, en dan moet jij al die verjaardag met een goede naam erbij in je kopie jou.
0: Dan denk ik van, ik feliciteer je. Je kan ook gewoon blij zijn daarmee. Oh. En als ik dat onthoud door een agenda. Ja, dat... Dat stelde me niet op prijs.
1: Ik heb thuis op het toilet ook zo'n dingetje hangen.
0: Ja.
1: Ja, en er zit dan ook familie van me bij. En dan zie je, zegt een vrouw die zegt, maar op een gegeven moment van, oh, hey, die of die is ook jarig.
0: Ja. En dan hou je nog rekening mee met dat sommige mensen op zondag jarig waren. En die dan een gelovige achtergrond had. Die feliciteerde ik dan alvast op zaterdag.
1: Ja.
0: Zodat niet het verwijt kon komen, ben jij op zondag actief?
1: Ja. Maar dat is ook gevaarlijk hoor.
0: Uiteindelijk van de 100 mensen waren er 40 of 45 die daar wat van vonden. En dat niet positief konden uitleggen. Toen ben ik er maar mee gestopt.
1: Ja.
0: Dus nu weet ik helemaal niet meer wanneer mensen jarig zijn.
1: Nee.
0: Maar dan denk ik ook, het is toch een omgekeerde wereld, of
1: maar,
0: niet?
1: Wat dat betreft dan kan ik de mensen tegenwoordig niet meer zo helemaal volgen.
0: Ik ook niet.
1: Dat betreft.
0: Nee. Maar goed, we gaan even een muziekje erin knallen. Wat is dit nou toch weer?
1: Ik weet niet, ik heb er geen flauw idee.
0: Ik heb, jongen, dit is, loop je van alles doen. Ja. Het is, ik zei vanmorgen al, je hebt zo'n dag en dan praat je over, het is een Murphy's Law van toepassing. Nou, dat is vandaag schijnbaar helemaal van toepassing.
1: Ja.
0: Dus we gaan nog een paar dingen in de soep laten lopen.
1: Je bent nooit alleen.
0: Nee, never alone, dat is wel.

0: never alone.
1: Goedemorgen, VV Helmholtz, spreekt met Ronnie.
2: Ja, bier en bitterballen aan
1: deze
2: kant.
1: Goedemorgen, gezellig.
0: Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen.
2: Is het droog bij jullie?
1: Het is nog droog.
2: Oké.
1: Okay, bij jullie ook?
2: Ja, ik weet niet, het lijkt nat te zijn, maar ik kan het heel moeilijk. Het druppelt wel wat, maar of dat nog nadruppelen is van de regen of real-time druppel, nee, zo te zien is het nadruppelen.
1: Dus nou ja, is het is wel zo dat vanochtend scheen de zon nog, lekker.
2: Oh, bij jullie wel?
1: Ja, bij ons wel.
2: Oh, hier niet hoor.
1: Oh?
2: Nee, nee, het was hier
1: de zon voor de wolken gekomen.
2: Zo grauw als maar kan. Waarschijnlijk hebben we de zonsverduistering hier pas nu wel.
1: Ja, loopt altijd wat achter.
2: Ja, dat precies.
1: Dat dacht ik al.
2: Wat heb je nou...
1: Laten we hopen dat het morgen wat droog is. Want dan hebben we het traditionele oogstfeest bij Horst. Oogstfeest Horst en Tellert. En dat is... 75 kramen, een boerenmarkt. Er zijn demonstraties van oude ambachten en een grote optocht van oldtimer tractoren. Onder andere, de oude ambachten zijn onder andere demonstraties dorsen, maaien, saaien en ploegen. En ook voor kinderen is het leuk. Ze kunnen zich uitleven op een springkussen, spelen in het hooi of een rondrit maken met een huifkar. En op de boerenmarkt staan diverse kramen waarvan alles verkocht wordt wat met de streek te maken heeft. Tussen 10 en 5 en het is op de Nijkerkerweg 21 in Ermelo. Dus kom vooral even langs, gratis toegankelijk. Dan hebben we ook morgen de Romeinse spelletjes bij Museum het Pakhuis. Kinderactiviteit, waaronder het Delta-spel en het Molenspel. Dat speelden de mensen in de Romeinse tijd. En in Museum het Pakhuis zijn morgen doorlopen tussen 11 en 4 verschillende Romeinse spelletjes te vinden. De kosten zijn 7,50 voor volwassenen, 4,50 voor kinderen. En dan hebben we zondag hebben we nog live muziek van Heels en Sneakers. Zij op Heels en hij op Sneakers. Het akoestisch duo Heels en Sneakers. Die brengt bekende hits uit vrijwel elk genre net even anders. Om 2:30 is dat zondagmiddag bij Brasserie Staveren aan de Uddelermeerweg nummer 2. Tot zover.
2: Nou, dan heb ik voor jou een keuze. En dat is synthesizer muziek. Gaan we luisteren naar Jean-Michel Jarre met Oxygen? Of gaan we luisteren naar Crockett's Theme? Of gaan we luisteren naar, even kijken, wat is die andere? Autobaan van Kraftwerk.
1: Ah, doen we Autobaan.
2: Autobaan, gaan we die erin gooien. Dan wensen we jou een fijn weekend.
1: Hetzelfde.
2: Hey. Oké. Okay.

0: Dat was een milieuramp. Van op de autobaan. Had jij wat met synthesizer muziek in smetaaltjes?
1: Ja, echt wel.
0: Vond je dat leuk?
1: En ja, zeker. Zeker. En dit was eigenlijk ook wel verrassend. Ik had, toen ik dit voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik van, hé. En ja, goed, dan kom je, eigenlijk kom je dan weer bij Jarre uit dat. En dan hoor je zo ineens van, ja, nee, maar dat komt uit Duitsland. En dat ja. komt bij Kraftwerk vandaan. Ja.
0: Ja, die hebben een hoop dingen ik gemaakt. En de oorspronkelijke versie is geloof ik een kwartier zelfs.
1: Ja, dat
0: dan zijn die autobanen best, daar in Duitsland
1: ook vrij lang. Rechte stuk en ja. Gas op de plank, verstand op nul. En
0: ja, precies.
1: Blik op oneindig. Maar nee, goed, maar dan dat zeg ik. Dat, nee, dat was altijd wel... En ik weet het nog wat hij waardeerde, dat... deze muziek, dat...
0: Ja.
1: Nova, had je ook nog hier? Was ook
0: ja,
1: nog
0: ja, Aurora.
1: Aurora, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, dan er zijn er schijnbaar kopers van ver die naar Putten willen komen. Uit, en 225.000 euro meer betalen voor een woning. De politiek ziet de woningdruk verder oplopen. Ja, als dat de prijzen zijn die mensen ervoor over hebben, gaan die projectontwikkelaars natuurlijk niet meer goedkoper bouwen.
1: Ik wil net zeggen, die makkelijk zat... De gemeentes die hebben er al moeite genoeg voor gedaan. Maar in ieder geval, die hebben natuurlijk niet voor niks. Elke keer in die plan hebben ze een voorwaarde opgenomen van... er moet minstens de verdeling tussen koop of nee, sociaal en vrije sector... die moet zoveel wezen. En dan moet er daarvan dat moet nog zoveel als de koopwoning zijn. Dan moet het zoveel goedkopere koopwoningen zijn en dan... En daar proberen ze natuurlijk een klein beetje die drukte van af te houden. Maar ja, goed. Hoe ja, hou je dan helemaal tegen dat met die goedkopere ring dan de buitenwacht toch nog niet weer mee op de loop gaat? Dat,
0: nee, precies. Je mag schijnbaar niet zijn, nog steeds niet zeggen van eigen volk gaat voor. Dat is ook wel even een dingetje. Hè?
1: Dan heb je de kat in de gordijn.
0: Ja, dat, en dan in een nieuwe woning. Maar dan heb je in ieder geval gordijnen. Zo kun je het ook weer zien. Hè?
1: Ja.
0: En dan wat anders nog. Die wijk Halvinkhuizen, daar zit ze natuurlijk met stroomvoorziening. En of dat allemaal goed komt. Nu blijkt dat de kunstvelden van de SSC Putten kunnen een alternatief zijn voor het energieplan. Ik heb meer gehoord dat van kunstgras dat daar energie van te behalen is. Maar ik heb volgens mij ook gelezen dat alle ploegen weer van het kunstgras af moeten, toch?
1: In ieder geval, de BVO's die zijn allemaal al van kunstgras af.
0: Ja.
1: En ja, de divisies en dergelijke wat daarna komt...
0: Ja.
1: Dat gaat er ook steeds meer vanaf. Alhoewel, ja, goed, amateurclubs op dit moment zijn ze daar... Als ik goed ben ingelegd, nog steeds vrij in. En zo links en rechts zie je dan ook dat er nog wel weer... als er een nieuw veld bij komt, dan kiezen ze voor kunstgras.
0: Ja.
1: En, want dan, ja goed, dat is niet zo gauw kapot. En vooral niet in die kwetsbare periodes. Dat het dan wat drassig en zo is. Dat ze het veld niet direct weer kapot trappen.
0: Ja. Nou, we gaan het meemaken. Als het kunstveld gras bij kan dragen, dan zou ik zeggen, op, al die weilanden vol kunstgras. Ook bij de boerderijen. daar ben je heel snel.
1: Ja, dan krijg je de melk die krijg je straks in plastic flessen thuis.
0: Ja, dan gewoon met plastic aangeleverd. Dat zou wat zijn. Goed, nou, dan doen we die bekende van Jean-Michel Jarre ook maar even. Dan hebben we in ieder geval geen stiefkinderen gemaakt. Want ja, Kraftwerk wel en dan Jean-Michel Jarre niet. Dat kan niet.
1: Ja.

0: Zo, en dan wordt er weer een pauze daar. Waar het weer en alles gaat blubberen. Kom onder water staan, lijkt de studio van Film of Hemel. Nou, het is nu een beetje droog achter, maar jongen. Ik heb het zien kappelen woensdag, hoor.
1: Reddingsvesten dan.
0: Ja, nieuw werk van Rens Brouwer is te zien in de expositie Galerie van de Wegen in Putten. Dus daar kan je terecht vanaf vrijdag, vanaf vandaag, kan je dat bekijken. Werk van Rens Brouwer. Dan gaan we naar Harderwijk. Gilles van der Wal, 18 uit Harderwijk, tekent eerste profcontract bij PEC Zwolle. Dat voelt als een onwerkelijke droom. Ben jij zelf eigenlijk actief voetballer geweest, Bert?
1: Ik heb een aantal jaren gevoetbald, ja.
0: En was je dan een voor beetje niveau droom, of zat je bij de F's of bij de
1: zeselftal? Ik begon pas op wat, of latere leven, wat is later, jaren 15, 16. Daar heb ik me aangemeld bij de voetbalvereniging Hulsvast. En daar stond het jeugdgebeuren stond toen nog in de kinderschoenen. En,
0: dus je zat toch dus, bij de
1: ik kwam, ik kwam meteen in het in derde elftal. Meer senior in elftal hadden we toen ook nog niet. En nou goed, daar heb ik eigenlijk... ik heb één keer reserve gestaan bij tweede... Maar voor de rest heb ik daar tot 1972, 1973 heb ik daar gevoetbald. Daarnaast volleybalde ik een beetje. Was wel recreatief, maar wel fanatiek recreatief.
0: Volleybal? Ja. Dat zie ik jou nog helemaal niet doen, weet je
1: nee.
0: dat?
1: Nee, nee, nee.
0: Maar ja, nee.
1: Maar toen was mijn postuur ook nog iets anders dan op
0: nee, maar los van het postuur. Maar ja. Bro, soms heb je bij mensen het idee van... Nou, dat past wel bij je. En ik had zo die idee. Ik weet niet of je gevoetbald hebt, maar jouw interesse in voetbal zou maar zo kunnen zijn dat je dus gevoetbald hebt. En dat blijkt dan zo te zijn. Ja. Maar dan vraag ik mij wel weer af. Je woonde in Nunspeet.
1: Ja.
0: Waarom dan bij FC Hulsvast?
1: Nou, op zich vond ik Nunspeet ook wel een leuke vereniging.
0: Maar dat wilden ze je niet hebben.
1: Maar dat vond ik allemaal te massaal, te groot. En wat meer gemoedelijker.
0: Ja.
1: En vandaar dus dat ik toen bij Hulsvast terecht kwam. Bovendien speelde mijn broer daar ook. En we hebben dus een aantal jaren we samen... De Terrible Twins waren
0: ja, want jullie waren ook
1: hij
0: samen.
1: Hij stond links back en ik stond links half.
0: Samen als piratenzender waren jullie ook actief, hè? Ja, toch?
1: Nou, dat is... ja, maar dat was voor die tijd nog. Toen wist ik eigenlijk wel heel niet wat een piratenzender was.
0: Nee.
1: Maar omdat mijn broer, die was aardig ouder dan dat ik ben. Ruim 10 jaar ouder. Ja. En die was toen al enigszins gevormd in elektronica en dergelijke. Dus die prutsen toen al wel wat. En dan ging hij bij de buurman in huis zitten om te kijken op de straat of die pijlwagen er niet aankwam. En dan moest ik maar achter elkaar de plaatjes instarten. En waarom? Dat wist ik op dat moment dat eigenlijk nog heel niet goed. Ja, ik vond het wel leuk, plaatjes draaien.
0: Oh, dan komt daar de term waarschijnlijk vandaan, piratenmuziek. Hij hield jou voor het lapje.
1: Ja,
0: dat had hij normaal voor zijn ogen dan.
1: Yes. Ja. Dus, maar nee, goed, vandaar dus uit. En ja. Toen, volleyballen, dat was eigenlijk via mijn werk. Daar deden we mee aan de bedrijfscompetitie en zo. En dat was eigenlijk best wel leuk. En ik moet zeggen dat ik daar ook best mijn mannetje wist te staan.
0: Nou.
1: Dat vond ik allemaal best wel leuk, wel aardig. En later, toen kreeg ik een beetje last van mijn rug en van mijn knie en... Toen ben ik maar scheidsrechter geworden bij volleybal.
0: Bij volleybal?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan wij nu even een plaatje, een verzoekje draaien van Lars. Die stond nog open. Kan ook best zijn dat ik in alle drukte straks, dat ik hem misschien al wel gedraaid heb. Maar ik ben sporen verbijsterd vanmorgen. Dus...

0: Zo, dat was het verzoekje van Lars. Nou, hebben we in ieder geval alle verzoekjes van buitenaf hebben we gehad. Dus mocht er mensen zijn die zeggen, oh, dan heb ik er nog wel een paar. Kom maar op met die handel. En dan gaan we daar gewoon eens even mee aan de haal. Eens even kijken, dat profcontact, dat is mooi gedaan voor Gilles uit Harderwijk. Gefeliciteerd ermee. En dan gratis high tea en een buitenspeeldag. Bert, dat lijkt me wel wat voor jou, een buitenspeeldag.
1: Ja.
0: Woensdag 26 augustus.
1: Aan de Eiber, de Heidestraat. Ja. Dan houden wij gezellig high tea. Met volle buitenspeelplezier voor de kinderen.
0: Voor de kinderen. Nou ja, ja. Dan doe jij de gratis high tea maar.
1: Ik wou net zeggen. Dat, is, dat spelen, dat lijkt dan wel aan de kinderen over. En dan ja. Ga ik wel zitten voor de high tea.
0: En dat is van 1:30 tot 4 is dat. En dan had El Japo gereageerd. Die had al vaker gereageerd. Hij had hem nog niet gelezen. Goedemorgen. Bij deze twee verzoeknummers ter verhoging van de feestvreugde. Home Office. Wel, nou ja, ja oké. Okay, ik ga niet vertellen welke allemaal. Gaan we dadelijk draaien? Ja, en hij zegt ze liggen er al. Ja, joh. Inderdaad. Ik had nog niet overal op gereageerd. El Japo. Want zoals ik al zei, het is een Murphy's Law ochtend. En nou, dan heb ik geleerd, als het helemaal misgaat, moet je toch vooral niet meer proberen te herstellen. Dan gaat het maar mis, dan is dat maar zo. Goed, Tineke reageert nog even en zegt, prachtig nummer, doe de groeten van aan bed. Joop kan bijna weer lopen na zijn hernia-operatie.
1: Oké.
0: Dus bij deze de groeten van Joop en Tineke.
1: Ja, beterschap.
0: Tineke en Joop.
1: En beterschap natuurlijk.
0: Ja, je hebt natuurlijk dan gemist bij de viskraam,
1: ja, ja,
0: of niet?
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ja. Het was ook een beetje de miskraam, dus, zeg maar. Ik heb hem gemist bij de vis.
1: Gemist bij de
0: miskraam.
1: Ja.
0: Goed, maar ja. Nou ja, dat... Bob, die zijn revalidatieperiode is nog wat verlengd. Dus dat duurt nu tot, volgens mij uit mijn hoofd, 10 september. Dus die vraagt nu elke morgen een plaatje aan. En heeft hij vandaag nog niet gedaan. Dus Bob, waar blijft hij? Jouw verzoekje.
1: Ja, goed. Als je daar zo'n goede gewoonte van maakt, dan, ja, dan valt het op. Ik niet,
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dan, ja, dat is geen verplichting hoor. Goed, als dat maar goed giet, dat heb jij. Is dat uit die piratenperiode?
1: Ook dat, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.

Daar komen enkel ongelukken van. Hij heeft vervelende ervaringen zo te horen. Dat mag. Iedereen het zijne natuurlijk. En we zetten even een verzoekje van El Jampo klaar inmiddels. Want die had er twee ingediend. En deze. Even kijken, is dat... Dat is toch wel even zoeken. Want er komen wel allemaal woorden. Maar dat... Nou, dat wordt even een zoekprojectje nog. Want home office, daar zocht hij. Oh, wacht even. Nee, dat is...

0: Zo, dat was hem. Ja, en dan heeft wel Jaap een plaatje ingediend van Bonnie Sinclair. En daar, staat bij. Bonnie Sinclair. Nee. Oh, wacht even, die komt van jou.
1: Die komt van mij af.
0: Oh, Bonnie Sinclair, waarom? Ja. Maar ja, nou heb ik Bonnie Sinclair hier. Waarom zou je met mij willen?
1: Nee,
0: waarom wij? Waarom?
1: Met Ron Brandstede.
0: Oh, die. Oh, ja. Oké, nou dan zetten we die vast klaar. Want allemaal waarom geen vrede, waarom dit niet, waarom dat niet.
1: Ja, nee.
0: Die Bonnie heeft zich wat afgevraagd.
1: Ze zat vol met vragen, ja. Zeker.
0: Ja, is ook helemaal aan de zaap geraakt daardoor waarschijnlijk. Dus dat verklaart dan ook weer een hoop. Laten we eens even gaan kijken. De zaaier hebben we gehad, het buitenspelen. Wessel van Wijk aan de start bij de MGPX van Arnhem. En dat is komend weekend. We wensen hem alvast heel veel succes.
1: Bij zijn motocross, ja.
0: En Koos wil weten of Bonnie nog leeft. Bonnie leeft nog, Koos. Ja. Sterker nog, consumptie Bonnie, wat is er nog steeds genoemd. Ze heeft altijd een glas in de hand als ze op tv is. Maar ze zegt altijd dat het water is. Ja.
1: Ja.
0: En dan geloof je
1: het dat? Grootste bestanddeel is natuurlijk ook water.
0: Is waar, is waar. Dat is dus ook weer waar, ja. Ja, dat...
1: Dus, ja, goed.
0: Ja.
1: Dan mag je ook wel zeggen dat het water is. Dat,
0: Ja, precies. Dan in Harderwijk wordt er krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van een pand aan de Westeinde 106 in Harderwijk. En ik weet niet welk pand dat is, maar er wordt wel 1,5 miljoen. Oh, dat is een best pand.
1: Westeinde 106, ja.
0: Hè? Oh, Westeinde. Wacht even, dat zijn die bedrijfspanden zijn dat volgens mij.
1: Ja.
0: De aankoop is noodzakelijk voor de realisering van het plan Nieuw-Wijburg. Westeinde, is dat dan? Westeinde is bij Jansdal, is dat daar?
1: Ja, ja,
0: ja. De kosten worden gedekt uit de post grondverwerving. Ja. Nou ja, als dat nodig is, dan is dat nodig. Zo simpel is het ook weer, hè?
1: Ja, ja.
0: En dan hebben
1: we. Komt wel weer terug.
0: Weer een voetbalbericht. Nieuweling Nick Zandstra, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Die heeft gescoord voor winnend Hierden. Die hebben van SCC Putten gewonnen. Dat schijnt wel bijzonder te zijn dat Hierden van Putten wint. Tenminste, zo wat indruk gewekt in het stukje. Het is met 1-0.
1: Ja, ja.
0: En VVOG schijnt over Zeewolde ingewalst te zijn.
1: Ja.
0: Dat was dan de verwachting. Of jij zit in die wereld. Stel liggen de verhoudingen zo. SDC Putten en VVOG liggen ver boven Hierden en Zeewolde.
1: Ver boven Hierden, dat is weer wat anders, maar... Nee, in ieder geval, we zitten nou in de proloog naar de competitie toe natuurlijk. En dan, er zijn zo links en rechts van de verschillende teams nog wat mensen met vakantie. Want voor dit gebeuren, daar begint de competitie... Begin september, zo uit mijn hoofd even gezegd. Voor die tijd krijg je dan al wel een beetje...

0: Beetje beker. Dit zijn eigenlijk de oefenpotjes een beetje. En dan kun je de echte sterkte van diverse teams, die kun je nog niet helemaal inschatten. En dan komt er wel eens wat verrassende uitslagen.
1: Ja, nou, dat dus, gunnen we ze dan, daar gunnen we ze dan van harte. Want iedereen verdient natuurlijk een kans. Goed, dan gaan we naar, jij had Bonnie Sinclair, waarom? Samen met Ron Brandstede. Ja. Oh, Dr. Bernhard hebben die ook samen gedaan, hè?
0: Ja, zeker.

bijna 2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

0: Zo, dat waren ze weer, Ron en Bon. Ja, nou, op de vroege morgen, dat moet dan ook kunnen.
1: Ja.
0: We zetten wel even een nummertje, verzoekje van Els Japo klaar. En we gaan nog even kijken wat er te melden valt. Ermelo krijgt de eigen nacht van de pauw.
1: Ja.
0: Weet je wat dat is?
1: Nou, dat, dat is iets wat... spektakel gebeuren ook weer een beetje promotie van de middenstand natuurlijk. Gewoon een beetje reuring in het dorp. Er moet wat,
0: Maar moet dit dan 28 september zijn? Want hier staat vrijdag 18, dat kan niet. Het is vandaag de 21ste.
1: Dus... Maar het is geen september.
0: Oh, nee. Vrijdag 18 september. Zie nou wel, ik ben helemaal van het pad af.
1: We zitten,
0: helemaal spoorbijs.
1: Nee, we zitten nu nog in augustus.
0: Ja, vrijdag 18 september hoor. Ik zit denk aan augustus. Jongen. Maar in teken van muziek, dans, theater en verrassingen.
1: Kijk, in Nunspeet hebben ze dat ook. De Nacht van Nunspeet. Dat is dan ook zoiets. Dat is een beetje de afsluiting van het toeristische seizoen dan. En als ik me niet vergis, dan heeft Putten ook iets dergelijks. Maar dan weet ik niet of dat ook de afsluiting van het seizoen is. Of dat het gewoon nog midden in het seizoen zit.
0: Ik weet niet. De nacht van Putten zegt mij helemaal niks. Maar misschien heet het anders.
1: Dat, maar ook een beetje hetzelfde idee. Dan is ook om de eigen mensen weer een beetje in kennis te laten maken van dat het winterseizoen ook niet helemaal... stil verloopt, dat er ook nog van alles te doen is.
0: Nou, we hebben het er dadelijk even over. Past een plaatje van Els Japo nog net voor het nieuws.
1: Yes.
2: Meine Freunde sind schon alle weg, auf Santorini eingecheckt. Krieg schon die ersten Videos vom Strand.
3: Ah, cool.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. Er staat nu 35 kilometer file in de regio. Onder andere op de A30 Barneveld richting Ede. Dan rijd je de file in tussen Barneveld Noord en Lunteren. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem is het druk tussen Apeldoorn Noord en Afrit Loenen. Hier sta je 10 minuten in de file. Het verkeer belandt ook in de file op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle, want tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was de opening. Even een dubbel plaatje aan het begin van het laatste uur alweer. En dat was Henk Wijngaard met die zijn wereld verging, Bert.
1: Weet
0: je er meer van?
1: Dit liedje heeft hij al gemaakt voordat hij... want hij is pas geleden is hij in het ziekenhuis opgenomen. Hij had wat trammelant, hartfalen en dergelijke. Mm-hmm. Maar hij is weer op de goede weg terug. Dus wat dat betreft ook vanaf deze krant natuurlijk onze beterschapswensen.
0: Ja.
1: Gaan uit naar Henk Wijngaard.
0: Nou, dan gaan we nog even terug naar die 18e september. De nacht van de Pauw in Ermelo. Dat is van 6 uur tot 10 uur. Verandert het centrum in één groot cultureel podium. Met van alles dans, muziek, theater en verrassingen. Nou, dat is allemaal mooi. Ik vind dan de nacht van de Pauw vind ik raar. 10 uur moet de nacht nog beginnen wat mij betreft.
1: Ja, maar dat zal er dan wel. Er zal ook nog wel een afterparty zijn op dezelfde manier als dat.
0: Als
1: met de braderie ook is. Nou. Dus dat.
0: Het is een kleurrijke stoet door de Stationstraat met muziek, dans vanaf 7 uur. En pauwbeelden en kleurenpauw en bla bla bla. En dan tot 10 uur. En de organisatie verwacht dat het uitgroeit door een feestelijke avond. En er staat niks dat het daarna...
1: Nee, geen afterparty. Maar ja, die kroegen die zijn wel open, dus je kunt altijd naar binnen lopen natuurlijk.
0: Ah, Nederland kennende dan, we hebben al Wij Klimmen de Nacht, dan zal het ook wel gebeuren. Wij Klimmen de Nacht van de Pauw.
1: Nou, waar blijft de nacht, burgemeester dan?
0: Dat heb ik toen al aan de burgemeesters gevraagd en aan de politieke partijen. Is het niet wat voor een nachtburgemeester? Zelfs in Harderwijk vonden ze het flauwekul.
1: Oh,
0: Ermelo vonden ze het flauwekul. En Putten vonden ze het flauwekul.
1: Ja,
0: als de nacht om 10 uur al ophoudt, dan heb je dat ook niet nodig.
1: Ja, nee, maar daarom...
0: Zo.
1: Vogeltje, wat zing je vroeg?
0: Nou, precies.
1: Is de nacht niet lang genoeg?
0: Vandaag ben ik vrij.
1: Zo ineens.

0: Zo, nou dat waren de drie J's helemaal uit het verre Volendam. Dus we gaan weer eens even verder kijken. Had ik, nee, ik had alle nummers van jou nog niet gehad. Dus dan pakken we die er weer even bij.
1: Ja, dat is meer cabaretachtig.
0: Oh, cabaretachtig. Nou, cabaretachtig. Dat is geen enkel probleem.
1: Nee,
0: beetje, goed, maar daarom doet. Beetje lol in de tent is altijd welkom. Ja. Ja, zeker weten. Nou, dan zetten we die even Dat is hem dan niet. Dan moet ik die even ergens anders gaan zoeken waarschijnlijk. Nou, dan gaan we dat even doen. Ergens anders zoeken. Dat betekent dat we eens even zien volgende nieuws. VVD Ermelo wil duidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe omgevingsvisie in Gelderland. Ja, die hebben ze, dat geldt ook voor Ermelo en dat geldt voor Putten en dat geldt voor Harderwijk natuurlijk. Gelderland heeft een bepaalde visie. En dan moet dan alles weer in passen. En dan hadden we Den Haag heeft weer een bepaalde visie. En dan moet dan ook alles weer in passen. En uiteindelijk moet het allemaal aansluiten. En ik heb er alleen maar een zwaar hoofd in. Jij?
1: Ik krijg er steeds zwaarder hoofd in. En ik hoorde toevallig van de week een keer in het een of andere programma een opmerking van iemand van... Ja, goed, wij kunnen wel steeds een hele verschrikkelijke grote broek aantrekken. Maar Nederland met zo'n klein landje. En dan denk ik weer aan hoe hier de structuur van de overheidsorganen opgebouwd is. En dan denk ik, ja, onderhand zijn wij daar ook een gemeente, een waterschap, een provincie. En dan krijg je nog een keer Den Haag, die daar altijd wat over... En ieder gaat er op zijn eigen manier in, tegenstrijdige belang. En het totaal wordt gewoon onoverzichtelijk. Want ja, dan hebben ze regels. Maar dan moeten er weer uitzonderingen op die regels gemaakt worden. En dan mag de gemeente dan nog weer eens een keer ook nog weer iets invullen. Maar dat wordt direct weer afgeschoten door de rechter. Omdat dat dan weer met Brussel in... Ik denk, jongen.
0: Ja, precies.
1: Wat doen we hier nog met al die elke keer weer verkiezingen? Schoppen ze elkaar weer van de zetels af. En dan moet er weer nieuwe verkiezingen komen. En moeilijke coalities te vormen, omdat er niet helemaal een meerderheid meer is en zo. Ik word er... En dan zeg ik van jongens, aan de kant dat hele zootje, dat is iets in de staatsinrichting. Die hebben we destijds begin 1800, hebben we die daar neergezet. Maar dat is achterhaald in deze tijd.
0: Ja.
1: Van al die snelle 24-uurs economie en zo. Kijk, dat werkt misschien wel in die tijd dat ze nog met de postkoets en met de trekschuit 14 dagen erover deden om in Den Haag te komen.
0: In plaats van met de TikTok.
1: En en dan denk ik ook van ja jongens, en toevallig vanmorgen zeg ik dan nog weer iets van de ondernemers die hebben behoefte aan stabiliteit. En dan zeg ik van ja jongens, dat is het ook. Want die weten ook niet meer waar ze naartoe zijn. Of dat nou een boer is, een middenstander of een eendeslachter. Dat
0: zien we die boeren dus ook weer. Het mag wel op de snelweg, mag niet op de snelweg. Nee, formeel mag het niet, maar we bekeuren niet. Twente zegt wij gaan iedereen bekeuren. Friesland zegt nee, wij doen het niet. Ja, als iedereen maar doet wat hij zin in heeft, wat zootje.
1: Ja. Ja, ja. Nou, ja, goed, dat zie je nu.
0: Maar, jij had wat lucht, dus een beetje cabaretesk. Laten we even een beetje lucht.
1: Even de zin verzetten. Dankjewel.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben een schaapherder.

0: Je zoekt naar goeie hei in alle hoeken. Maar lang niet alle hei is even goed.
1: Ik ga eens even kijken of er nog een andere versie van is. Want dit is een beetje onverstaanbaar. Maar deze ziet er al wat beter uit. Misschien dat die... Eens kijken.
0: Ik ben eigenlijk nog slechts een toeristische attractie, zal ik maar zeggen. Ik loop hier rond voor het toerisme. Kom een toerist along met een fototoestel en een hoed op.
2: Volgens mijn wandelroute is dit de grote schaapskudde met herder. Mag ik u vragen, bent u schaapherder?
0: Nee, ik ben de vuurtorenwachter.
2: Dat kan niet. Schaapherder. Want een vuurtoren staat meestal tijd. Zal ik zien.
0: Meneer, en ik ben hier midden. Meneer, natuurlijk ben ik de schaapherder. Waarom denk u nou anders dat ik met die knotte wol hier rondloop?
2: Nee, het zijn er wat, hè?
0: Voor de gezelligheid.
2: Ja, natuurlijk. Nou, zeg, hoeveel schapen heeft u eigenlijk?
0: Geen idee.
2: Oh.
0: Iedere keer als ik ze probeer te tellen, val ik halverwege in slaap.
2: Hoe bedoelt u?
0: Nou, dat zijn leuke antwoorden. Die heb ik uit mijn hoofd geleerd.
2: Dat is
0: de eerste stellen altijd dezelfde vragen.
2: Ja, dat zal
0: hoeveel schapen heb u?
2: Ja,
0: omdat je altijd zegt, van, nou, als je slecht kan slapen, dan moet je schapen
2: stellen. Ik kan altijd
0: stellen.
2: Prima slapen. Want mijn vrouw is daar nog wel eens verwonderd over. Die zegt altijd, nou, jij ligt in bed en bom, je slaapt.
0: Ja, maar goed,
2: dan
0: zeg
2: ik,
0: ja,
2: dat
0: nou,
2: is geen verdienste. Nee. Ik bedoel, dat heb ik nou eenmaal.
0: Maar
2: het is wel een geluk,
0: maar
2: want er zijn mensen die liggen te woelen en te draaien.
0: Leuk antwoord.
2: Soms wel een half uur tot een uur.
0: Ik heb alleen...
2: Er zijn er ook die... Medicijnen slikken, grote slaappillen. Ik moet u zeggen, ik heb ze niet eens ooit gezien. Zou je eens weten hoe ze eruit zien?
0: Huis, kom! Wat zat nou? Kom op,
2: Helder!
0: Ja.
2: Heldertje.
0: Wat nou weer?
2: Misschien sprake van een misverstand.
0: Ja.
2: Het zijn in elk geval veel schapen.
0: Ja, het zijn er veel.
2: Dat betekent ook veel wol.
0: Ja, ze geven weinig katoen, hè? Veel wol.
2: Hoeveel schapen zijn er nou nodig om... Bijvoorbeeld een trui te breien.
3: Pardon?
0: Geen idee.
2: Oh.
0: Ik heb het ze nog nooit zien doen.
2: Hoe bedoelt u?
0: Nou, je hebt nog nooit twee schapen met een breinaal zien zitten. Een trui te breien.
2: Een dat schaap met breinaal?
0: Nee, dat is een grap.
2: Nee, dat ik heb maak ik ook nog nooit gezien. Ze kunnen dieren wel heel veel leren,
0: ja,
2: hoor.
0: Maar, ja.
2: Dat zie je ook wel in circussen.
0: Ja,
2: en
0: zeker.
2: Zo,
0: maar...
2: Ik heb wel eens een beer gezien, bijvoorbeeld op rolschaats.
0: Oh, vertel.
2: En een aap op een motor.
0: Jo.
2: Dat was zo grappig.
0: Maar goed, daar hadden we
2: een werkelijke motor.
0: Nee,
2: daar zat hij op met zijn spul. En met een noodgang.
0: Het is alleen maar
2: door die piste heen. En dat vind ik zo leuk.
0: Alleen maar...
2: Dat
0: je wees
2: de
0: dingen ziet. Allemaal mee, ook die geschilderde. Nou ben ik het al.
2: Eldertje.
0: Wat nou weer?
2: Misschien dat we bij de volgende vraag nader tot elkaar komen. Scheert u de schapen ook zelf?
0: Ja hoor, ik scheer ze zelf.
2: Dat is wel zwaar werk zeker?
0: Nou, daar vallen mee. Het scheren is niet het ergste, maar eerst in de stoel hebt zitten, dat is ook werk. Hè.
2: Zeg, helder, ja. Nou u dat zo zegt... We...
0: Hij ging sneller dan het geluid!
2: Ja, dat geloof ik ook. Oh, oh, oh.
0: Oh, oh. Oh, oh, oh, oh.
2: Was dat uw hond?
0: Nee, dat was mijn schoonmoeder. Was
2: ik schrok er heel erg van.
0: Oh ja, oh, dan zou je goed in de kudde passen. Want die schrikken zich ook altijd te pletteren als die
2: lang. Daar heb ik niks van gemerkt. Die bleven stokstijf staan.
0: Nee, omdat ze niet echt zijn.
2: Pardon?
0: Het zijn geen echte schapen.
2: Oh nee, nou
0: zie allemaal bordkarton en zo.
2: Het
0: is nama, ja, het is heel knap nagemaakt. Je ziet het zo. Hier kan je het bij, aan de achterkant kan je het beter zien. Hier zo. Ja. Nee, nou, het is met scharniertjes. Hier een dingetje, anders valt hij om.
2: Maar waarom is deze dan helemaal rond en die plat?
0: Dan passen ze makkelijker in de vrachtwagen. Moet de hele loop mee door.
2: Dus ik vraag me af, waarom hebt u niet echte schapen?
0: Dat kan niet, die scheiden het hele toneel vol. Ik weet niet,
2: oh ja, natuurlijk.
0: Doe die voorzichtig, u staat boven op die monorail van die hond. Die langskomt bij je voeten kwijt.
2: Als u nou met de echte schapen buiten loopt, hè, gaat dat dan de hele jaar, het hele jaar door?
0: Nee, niet het hele jaar door, dat zou niet kunnen.
2: Nee, hè?
0: Nee, ik loop alleen maar buiten als het mooi weer is, of als het regent, of als het sneeuwt.
2: Oh, dat scheelt een stuk.
0: En de mooiste tijd, moet ik eerlijk zeggen, is
2: nou,
0: in
2: de lente.
3: Ja, dan komen de lammetjes.
0: Want dan komen de lammetjes. En wat zo leuk is, ieder schaap krijgt minimaal één lammetje.
2: Sommige meer, denk ik.
0: Maar allemaal van dezelfde vader.
1: Dat doen
0: we nooit. Ik heb maar één mannetje schaap.
2: Ik sta waar maar in.
0: De Ram. De Ram.
3: Ja, die heet Ram. Ja,
0: die gaat op zijn gemakkie de hele kudde langs. Die gaat iedere avond vroeg onder de wol. Ja, die is superpotent, die Ram van mij.
2: Dan heeft hij zeker wel een heel bijzondere naam.
0: Nou en of, het schaap met de vijf kloten.
1: Zo, nou, dat was André van Duin, schaapsherder. Wat een beetje geluidskwaliteit, niet helemaal, maar het was te volgen, toch? Ja, vond ik wel wel. Ja, nou, ja, we hebben even kennis gemaakt met Mirjam. Die schijnt hier in het verleden gewerkt te hebben. Ze is er weer. Dus nee, het was een grapje. Fijn weekend, hè?
4: Goed
5: weekend. Hoi, hoi.
1: Nou, dan... we gaan even naar Ermelo weer. Nieuwe zoektocht naar vaste plekken in Ermelo voor spandoekframes. Organisator van het evenement heeft van de gemeente Ermelo toestemming gekregen voor het plaatsen van 2 spandoekframes. Een verzoek om nog eens 2 van de frames te mogen plaatsen is afgewezen. En dan vraag je af, 2 frames, 2 frames zijn geen frames, 4 frames is te veel. Waar zou hem daarin zitten, denk je?
5: Ja, ik weet niet. Misschien de plek waar die 2 anderen moesten komen. Dat,
1: Even kijken. De betreffende gronden zijn eigendom van de provincie Gelderland, die geen meerwerking aan de vergunningaanvraag wil verlenen. Plaatsing is niet zonder slag of stoot gegaan. De frames mogen worden geplaatst langs de Hosterweg, tussen de Klinkerlaan en de Koolbaanweg. En aan de Putterweg ter hoogte van de oude Arnhemse Karweg 52.
5: Ja, nou, okay, dus leuk hij daar toevallig woont.
1: Ja.
5: Kijk, ja, de achterkant van zo'n spandoek aan.
1: Ja, oké. Vanuit je huiskamer kunnen, ja. Maar dan is het een beetje raar iets dat ze zeggen dat de gemeente geen meerwerking verleent, want het is dus eigenlijk de provincie.
5: Het, ja, kijk, daar heb je het nou ook weer. Dan ontstaan de misverstanden weer door...
1: Wie krijgt de schuld?
5: Op
1: precies.
5: De schop, dat hele zootje. Gewoon wat... voor Friesland geldt voor Limburg en voor de rest weet je precies. En dan niet meer zoveel verkiezingen en al die geen meer. Gewoon hup. En als er ergens besloten is, dan is het zo besloten. En dan hoeven die burgemeesters hoeven elkaar ook niet meer in de haren te vliegen. Omdat de ene het zus doet en de andere zo niet.
1: Ja.
5: Dus.
1: Ja, ook daar zitten dan ook wel weer. Maar dat gaat toch een keer helemaal fout, man. Als burgemeesters tegen elkaar uitgespeeld gaan worden. En zo,
5: dat merk je al. En dan moet de rechterlijke macht moet zitten nog weer over gaan buigen. Want er zijn er weer die gaan in protest tegen een dwangmaatregel die ze opgelegd is door de gemeente. En dan komen ze bij de rechtbank terecht, bij de bestuursrechter. En de bestuursrechter zegt van ja, jullie hebben gelijk. Dus de gemeente die wordt weer over zijn vestje gesporen.
1: Ja.
5: Ik, nee, wat dat betreft dan zeg ik van jongens, dat onuitwaardbare web. Dat moet dus opgerold worden en ik denk dat ze daar een wat modernere structuur moeten voor bedenken.
1: Ja.
5: En met wat minder toestanden tussen en ja, dan denk ik dat er ook wat voor de ondernemers en zo ook dat daar wat meer stabiliteit kan komen als dat het op het ogenblik is. Dat,
1: ja. Nou zit ik naar jouw verzoekenlijst te kijken. Heb jij een hekel aan het weekend?
5: Nee, helemaal niet.
1: Maar je vraagt maandagmorgen aan van de toendra's. Dus,
5: ja, maar ik zit nu weer in een levensfase, Bas.
1: Een levensfase?
5: Die zich eigenlijk wat minder richt op het weekend alleen maar. Omdat daar het vermaak in zit.
1: Mm-hmm.
5: Ik ben dus in de gezegende omstandigheid dat ik mijn eigen agenda nu mag beheren. En ook een keer nee mag zeggen tegen iets. De nadruk op het weekend die is wat minder geworden.
1: Nou je zegt, ik merk ook in het verleden, nou was ik blij dat het weekend was. En nu ben ik meestal wel blij dat het gewoon weer maandag is.
5: Ja.
1: Ja. Nu is, maar dat komt gewoon omdat je dan je ritme hebt. In het weekend is dat ritme eigenlijk zoek. Dat heeft dus met de levensfase te maken. Nou, daar heb ik weer wat geleerd.
5: Ja. Je bent nooit oud om te leren.
1: Dus. Nee, en jij bent jarig geweest. Ik ben nog lang niet jarig. Dus dat. Nou, maandagmorgen.

0: Zo, nou, dat was maandagmorgen. Dan ben ik weer gelukkig. Nou ja, dan zijn we gewoon weer lekker actief. Zo is het ook nog eens een keertje. En dan zie ik een nummer, ik denk, dat is misschien wel goed, want het is de laatste keer, laatste tijd, schering en inslag wat brand betreft, hè?
1: Ja, zeker.
0: Man, wat fikt het overal. En we hebben een paar dagen regen en overal lekkages, jongen, bij de frit. Het kan ook niet normaal, hè? Dus,
1: Het is niet andere wijze.
0: Ja.
1: Maar het heeft allemaal weer met water. De ene keer ontbreekt er water en de andere keer
0: hebben we te veel. Dus, nou, waar komt dit water allemaal vandaan? Het was allemaal op hier in Nederland. Goed, maar eens even kijken. Wat hebben we dan nog voor u? Auto rijdt de tuin in van een kinderdagverblijf in Ermelo.
1: Ja.
0: Dat is donderdagochtend gebeurd. Nou, volgens mij is dat... De auto botste tegen de pui en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. Dat was rond 10 uur. En schijnbaar is niemand gewond geraakt. Dus,
1: Gelukkige bijkomstigheid. Dat is alleen maar materiële schade. Dat, en dat is dat is een kwestie van geld. De verzekeringswerk, dat lost zich ook wel weer op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan kunnen wij het nummer wat ik net al zei, het brandweerlied, er maar eens even tegenaan gooien. Voor alle brandweerlieden.

0: De brandweer weer. Nou, dan... Het was even voor alle brandweerlieden. Het brandweerlied. Goed, dan eens even kijken. Dan hadden we de nieuwtjes gehad. Kijk alleen nog even wat... nog een nummertje erin. Gedouwd in de lijst. Gaan we die meteen even kopiëren en plakken. En dan komt het helemaal goed. Heb jij Rodri, die voetballer, die ken je waarschijnlijk wel. Die bij het Spaans elftal zat.
1: Ja.
0: En voetbalde bij, volgens mij bij Manchester City. Het schijnt de beste middenvelder van de wereld te zijn. Maar goed, hoe dan ook, die is naar Barcelona gegaan. En nou zitten ze natuurlijk met Frankie de Jong in de maag.
1: Ja.
0: Want die heeft volgens mij dezelfde positie.
1: En, ja. Nou ja, goed.
0: Maar waar ben jij fan van Frankie de Jong?
1: Ik denk dat hij in zijn ontwikkeling een beetje is blijven steken. Dat hij heel, heel voorspelbaar voetbalt. De technische vaardige speler, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Alleen... En zo heb je meer van die grotere spelers die doen geen onverwachte ding.
0: Nee.
1: Als die de bal aangespeeld krijgen, zijn balvaardig. Zijn ook redelijk sterk aan de bal. Maar dan weet je al wat er gaat gebeuren.
2: Ja, voorspelbaar.
1: En dat is dus, ja. Daar kun je als tegenstander kun je daar heel makkelijk op instellen. En ja, dat vind ik nog wel eens, dat tegenwoordig voetballers zo heel vlug opgehemeld worden. Alleen te veel voorspelbaar voetbal wat ze dan spelen. En te weinig creativiteit die zo in één keer spontaan opkomt.
2: Ja.
1: En juist de amusementswaarde van voetbal dan enorm kan verhogen. Zo gaat dat dan. Dat kan dan soms een keer zo lopen. Maar daarom, dat vind ik dus iets dat... Dat hij bij Robben, hij dat ook zo. Als hij de bal aannam, dan wist je van... Nou, dan ga ik naar binnen, probeer hij te schieten of wat ook. En dat is jammer natuurlijk. Want ja, de onvoorspelbare creativiteit, die mis je dan een beetje bij dat soort voetballers. Terwijl ze heel balvaardig zijn, hoor. Want zo balvaardig ben ik nooit geweest. Dus...
0: Dat klopt inderdaad wel. Frenkie de Jong, daar wist je altijd, nou, je gaat naar links of naar rechts. Dat gaat niet al te snel allemaal. Nee. Het gaat allemaal een beetje zien bijna als flaneren hier en zo. Ja. Een beetje dartelen.
1: En waar zie je tegenwoordig de mooiste doelpunten uit ontstaan? Dan kun je elke keer weer zien. Dat is gewoon de spirit, die acties en dan de voor en dan... Een onverwachte schot. En de ene keer komt hij van 20 meter afstand. En de andere keer dan staat de spits. Die staat zowat op de doellijn dan. En die kan dan die afgeslagen bal nog weer gauw tussendoor frommelen. Dat mis ik eigenlijk nog iets te weinig. Want dat vertragende steeds weer in het spel. Dus...
0: Dan Ton Hansen nog even op de lijst. Dat kan nog mooi even zo op 10 of 12.
1: Ja.
0: Nergens kan je hier nog wonen.
1: Ja, ik dacht ook van, goed. Het wonen, dat is al een eeuwigheid is dat een hot item. En toen ook al, want dit is geen ditje van 3 jaar geleden.
0: Nee, precies. Ik kwam hier in 1991 op de Veluwe wonen.
1: Ja.
0: En toen riepen ze allemaal al bouwen. Want iedereen... moest in zomerhuisjes zitten, want er waren te weinig huizen.
1: Ja,
0: en hoop gedoe met illegaliteit en bla bla bla.
1: Ja.
0: En dat is 35 jaar geleden, er is niks veranderd.
1: Er is niks veranderd.
0: Ze roepen alleen wat harder. En ze denken er niet meer na, lijkt het. Goed.

is en het stoplicht welig bloeit. Waar de brommer en de fietser vrolijk met den auto stoeit. Waar agenten staan te zwaaien als de bus klemt met de tram.

zonder trouw. Want een huis kun je niet krijgen als je aankomt zonder vrouw. En toen naar het CBH toe, ik tezamen met me Griet, voor een handje formule.

uit. Waar een bruidegom heel knussies zat te wonen met zijn bruid. Maar plots vonden wij een huisje, dat stond daar al jaren leeg. En daar

0: als alleen maar in je vel.
1: Nou, vel zat wat mij betreft hoor. Dus daar heb ik dan wel ruimte voor nog iemand, denk ik.
2: Goed. Yes.
1: Dan ja, heb je nog strakke plannen voor het weekend, Bert? Nou, ik hoop dat het morgen een beetje goed weer is. Want dan ga ik morgenmiddag naar de Buitenbrinkweg.
2: Ja.
1: Oh, en gaan we even kijken naar de finale wedstrijden van het Gerrit van Dam toernooi.
2: Hoe doet SLS het?
1: Die is op dit moment de lijst aanvoerder. Die staan morgenmiddag
2: in de finale.
1: Oh,
2: oké, okay. Tegen?
1: En dan spelen ze tegen Zwart-Wit, 65.
2: Uit Harderwijk?
1: 63, ja.
2: Harderwijk, oké.
1: Ja. En de twee anderen die dus om de troostprijzen spelen, dat zijn VVOP Voorthuizen. Die spelen tegen EFC 58.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Nou, dan zou het mooi zijn als Hots hun eigen toernooi wint natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat zou dan voor de zoveelste keer wezen. Maar ja, goed.
2: Oh, is dat al vaak
1: eigenlijk zeggen ze van ja, je moet je eigen toernooi waar je in zit, dat moet je zelf niet willen winnen.
2: Nee.
1: Maar ja, waarom ook eigenlijk niet?
2: Ja, dat is aan de andere kant ook. Bedoel, daar kan je ook afvragen, moet je aan je eigen toernooi nooit meedoen? Ja, tuurlijk moet je er aan meedoen.
1: Ja.
2: Maar ja,
1: nou,
2: moet je dan laten verliezen?
1: Nee, tuurlijk niet.
2: Nee,
1: daar ben je er sportman genoeg voor. Je wilt altijd winnen.
2: Maar je kan wel betere teams uitnodigen. Die waar je niet van kan winnen.
1: Nee, goed. Maar er is in deze tijd van het jaar is er altijd verschrikkelijk veel concurrentie.
2: Ja.
1: Maar daar nu rekenen. Als we iets verder richting Zwolle gaan, bij Ovios. Ja. Draai je in deze tijd hij daar Veluwe Cup. Is dat het? Nou, de Veluwaarde heeft een toernooi. En zo zijn er eigenlijk ook weer in voorbereiding is dat dan voor de competitie die binnenkort weer gaat draaien. En voor sommige teams al draait.
2: Ja.
1: En dan heb je dat niet alle teams krijgt die je misschien wel op je verlanglijstje hebt staan. Dat,
2: ja.
1: Die hebben of alle andere verplichtingen of ja.
2: Nou, in ieder geval voor de mensen die morgen nog geen plannen hebben. Morgenmiddag, hoe laat is de finale?
1: Dat begint, als ik me niet vergis, om 2:30.
2: FC Host tegen...
1: FC Host, die speelt tegen Zwart-Wit.
2: Zwart-Wit,
1: uit Harderwijkse. En VVOP... Die ontmoeten dan het armeloze EFC.
2: Maar ik neem aan dat het na elkaar is. Hè? Niet tegelijk, toch?
1: Deze wedstrijd voorrondes, die spelen ze soms dan wel tegelijk. Maar,
2: dit is gewoon eerste, derde en de vierde plaats. En dan,
1: ja.
2: Oké, nou. En voor andere mensen, misschien is het dan wat als je niet naar voetbal wil. Ga dan maar op de tandem naar Marokko.
1: Dat kan ook. Het is wel iets verder weg als de Buitenbrinkweg.

0: Zo!
1: Oh ja, nou, even nog even...
0: Ik kon er ook wel even hier bij.
1: Ja, die,
0: komt even de nerven branden dan.
1: Precies. Nou, dan gaan we doei zeggen, Bert. Ja. Hebben we precies 50 seconden voor.
0: Oké, nou dan wou ik nog even mijn lans breken voor DVS. Want die spelen nou weer in de competitie. Die spelen morgenmiddag om 3:00 thuis tegen Harkema en zijn boys. En dat wordt ook weer een hete partij.
1: Harkema, ja, altijd sturge moeilijk.
0: Sturge ploeg, moeilijke ploeg. In ieder geval, ik wens ze alle succes toe. En doe alles wat je mooi vindt in dit leven. Dan denk ik dat we toch weer in een ideale situatie zitten.
1: Jij bent morgen om 9:00 weer te horen.
0: Om 9:00 ben ik weer te horen, yes.
1: En ik ben maandag om 7:00 weer. En dan samen met André. En dan is het weekend ook weer voorbij.
0: Ja.
1: Om het daar maar even over te hebben dan. Het weekend is voorbij, zoals dat niet zo straks daar ging. En we sluiten deze week af met Hoe kan het anders? Fix you. Doei.
0: Doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg met 60 kilometer file in de regio. Op de A50 bijvoorbeeld richting Arnhem ben je 20 minuten kwijt tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Ook op de N306 is het druk in de richting van Kampen tussen de aansluiting met de N302 en Walibi. 10 minuten vertraging hier. Dan nog de N710 Zwifterband richting Biddinghuizen. Tussen de aansluiting met de N309 en de N305 doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

myself. Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Voorthuizen 4 kilometer. Verderop tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 7 kilometer. Met daar 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Dan de A1 verderop richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6. Met daar 10 minuten oponthoud. Op de A50 staat een lange file van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met een half uur extra reistijd. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. 3 kilometer stilstaand verkeer, het oponthoud is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De politie zoekt een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een diefstal in Harderwijk.

0: komt naar voren nu de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht is geworden. De drie gemeenten zouden volgens Dagblad de Stentor al zo'n 4 jaar door de toezichthouder op tekortkomingen worden gewezen. De nieuwe cyberbeveiligingswet trad op 15 augustus in werking en geldt zonder overgangstermijn. De wet is de Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn en legt de organisatie strengere verplichtingen op rond digitale beveiliging, incidentmeldingen, risicobeheersing en bestuurlijke verantwoordelijkheid. En tot slot, de gemeente Zeewolde biedt woningbouwprojecten de mogelijkheid om zich aan te melden voor een landelijke voorrangslijst voor aansluitingen op het elektriciteitsnet. Door de toenemende drukte op het stroomnet is de beschikbare capaciteit beperkt. De regeling is vooral relevant voor projectontwikkelaars en inwoners die zelf een woning bouwen. Met de vroege aanmelding wil Zeewolde woningbouwprojecten eerder onder de aandacht brengen van de netbeheerder en daarmee voorrang op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Initiatiefnemers die hun bouwproject op de voorrangslijst willen laten plaatsen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk 13 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: defunto.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle raad?

Radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 15 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg. De vertraging is meer dan een half uur, want de spitsstrook is dicht. En meer dan een half uur is de vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom blues liefhebbers van de Noordwest-Veluwe. Welkom weer bij een aflevering van Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander en het allemaal op Veluwe FM. De radio voor de Noordwest-Veluwe, natuurlijk. Ik begin dit eerste uur van Let the Blues Get In met twee oud-gedienden. Dan Trainor en Frankie Lee. Beiden hadden tientallen jaren hun blues gespeeld toen ze in 2003 samen gingen optreden om daarna te werken aan het album African Wind. Hier brengen ze Afrikaanse invloeden in hun blues, niet in het minst door het gebruik van Afrikaanse instrumenten, een specialiteit van Dan Trainor. Van hun cd African Wind, de song Mean Woman Blues.

0: Elmore James.
1: Mark T. Smol was al jong aan het spelen en niet alleen gitaar, maar ook mondharmonica. Hij staat erom bekend dat hij zijn gitaren heel intensief bespeelt. Hij probeert er alles uit te halen. En dat in navolging van John Hammond, die ooit gezegd zou hebben dat je als je solo speelt op gitaar, je zoveel mogelijk geluid moet maken. En dat lukt Mark T. Smol wel goed. Je hoorde hem in Early in the Morning, een song van Elmore James, zoals hij zelf al aankondigde. En nu de Nederlandse band T99 van de ervaren bluesrot Misha Den Haring. Hij had op zijn 11e al zijn eerste bandje en er volgden er nog vele. T99 werd in 2000 door hem opgericht en bestaat als trio nog steeds. Nu van het album Vagabonds uit 2007, T99 met Betty.

Freight Train to Ride door Iverson Minter alias Louisiana Red. Hij kwam uit Alabama. Geboren in 1932 heeft hij een ontwikkeling van de blues naar de bloeitijd in de 50er jaren meegemaakt. Dat deed hij al heel jong als wees, omdat zijn moeder kort na zijn geboorte overleed aan een longontsteking en zijn vader gelinched werd door de beruchte Ku Klux Klan. Toch wist hij met opvang door vele familieleden zich te ontwikkelen tot een vooraanstaand vertolker van de blues. Hij heeft zelfs nog 2 jaar met John Lee Hooker getoerd. Chuck E. Weiss is een bijzondere. Hij opereerde vanuit Los Angeles en bracht een mix van blues, beat, poetry, wat het dan ook mag zijn, en rock en roll. Hij werd al jong op sleeptouw genomen door Lightnin' Hopkins. Via hem ontmoette Chuck onder andere Muddy Waters, Howlin' Wolf en Dr. John. Van zijn cd Red Beans and Weiss uit 2014

Cold Sweat door de Boneshakers uit Detroit. Grote man van deze band is Randy Jacobs, die veel van de songs schrijft en ook vaak de productie doet. De band stopt veel soul in hun blues en dat hoorde je wel. Cold Sweat komt trouwens van het album Book of Spells uit 1997. In de opkomst van de Britse blues in de 60e jaren was daar vanaf 1965 Chicken Check, opgericht door gitarist en zanger Stan Webb samen met bassist Andy Sylvester. Stan Webb is er nog steeds, maar met heel andere bandleden. Ze noemen zich nu niet voor niets Stan Webb's Chicken Shack. De band is wel met de tijd meegegaan. Uit een optreden in Paderborn in Duitsland nu, uit maart 2003, hoor je Chicken Shack in Sotel Minau.

Ruim 3 minuten solo was dit J.C. Burris, de bluesprofessor zoals hij zich noemt, met Wailing and Sailing. Hij is een volle neef van Sonny Terry, maar wel veel minder actief dan Sonny Terry. Hij stond bekend om zijn gebruik van Afrikaanse rhythm bones, 2 stokjes waarmee hij als een soort castagnettes ritme sloeg. Vooral in de 70e jaren speelde J.C. Burris veel op scholen, clubs en festivals. Nog een soloist nu, Little Johnny Cantreed. Hij bloeide op in Nashville, waar hij te veel concurrentie ervoer. Hij vertrok naar Florida, maar keerde na een lange tijd toch terug naar Nashville. En daar sluit hij zich regelmatig bij anderen aan of treedt hij solo op, alleen met zijn akoestische gitaar. Hoor hem in Cakewalk Into Town. MUZIEK

Old Time Used To Be door de Canadese zanger en gitarist Wolf Mail. Hij is van 1972 en begon al jong met een bandje, namelijk op zijn 17e, terwijl hij op zijn 14e al zijn eerste live show had gegeven. In 2007 toerde hij door Rusland met een optreden op het Rode Plein in Moskou met een Russische band en Arsen Shomakov, gitarist, als gast. En dat is een ook in het Westen bekende Russische gitarist. Je kunt je natuurlijk afvragen, hoe klinkt een Russische gitarist? Arsen Shomakov uit een stadje in de noordelijke Caucasus maakte daar aanvankelijk weinig kans om door te breken. Dat lukte uiteindelijk in Moskou. In 2005 wist hij van daaruit deel te nemen aan de International Blues Challenge in Memphis en hij won 2 jaar later de talentprijs van het King Biscuit Blues Festival. In 2008 verhuisde hij naar Vancouver in Canada, vormde daar zijn eigen band en is daar sindsdien een erkend bluesgitarist, zowel in Canada als in de Verenigde Staten. Van het album Dangerous uit 2005, Arsen Shomakov nu met het titelnummer.

Clear Blue Eyes door rootszanger en gitarist Amos Lee samen met Lucinda Williams. Amos Lee, die officieel trouwens Ryan Anthony Massaro heet, en je vraagt je af wat er met die naam mis is, die woont en werkt in Philadelphia. Dankzij de vriendschap tussen zijn manager en die van Bob Dylan mocht hij op tournee als openingsact voor Bob Dylan in 2005. En dat geeft je bekendheid natuurlijk een enorme boost. Nog iemand die zijn naam kennelijk niet goed genoeg vond, was Ian David McGeechy. Zodra deze Engelsman muzikaal aan de slag ging, noemde hij zich John Martin. Zijn muziek beperkte zich niet tot één genre. Hij bewoog zich tussen de folk, jazz, rock en blues. En daarmee was hij nooit in een duidelijk hokje te plaatsen. Hij maakte zeer fraaie muziek, maar de vraag is dan altijd voor wie? Nu van deze John Martin van de CD Solid Air, The Easy Blues.

het instrumentale Mad Fingers Bowl van de Noor Björn Bergen. En dat komt allemaal van een akoestische cd uit 2013 van hem, ook met de titel Mad Fingers Bowl. En daarop etaleert hij zijn uitstekende technische vaardigheden. En dat hoorde je heel duidelijk terug in dit nummer zojuist. En met Björn Bergen kom ik alweer naar het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In. Tot het nieuws ga je luisteren naar de Duitse BB en de Blues Shacks. De gebroeders Michael en Andreas Arlt hebben van het album Midnight Dinner een rauwe cd gemaakt. Het was hun eerste bij het label Crosscut Records. En misschien daarom wel werd het wel wat ruwer dan hun latere werk. Tot besluit dus BB en de Blues Shacks met 5 to 12 Blues. Tot zo dadelijk na het nieuws voor nog een uur. Let the Blues Get In.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De langste file van dit moment staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 7 kilometer met daar zo'n 20 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht. Dan de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Langzaam rijden en stilstaan tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam ook 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug voor het tweede uur Let the Blues Get In. Allemaal nog steeds op Veluwe FM en nog steeds met mij, ik ben Alexander. De tweede uur begin ik met Taj Mahal. In 1991 schreef en maakte hij de muziek voor een film, Mule Bone. De film ken ik niet, maar Taj Mahal natuurlijk wel. Zijn songs voor de film zijn heel duidelijk van zijn hand. Enerzijds relaxed en tegelijk ook urgent en zijn altijd herkenbare stem natuurlijk. Van Taj Mahal nu, But I Wrote Some.

Tumbling Down door James Fry, die eerst als lid van de Travelers en daarna van de Draypels carrière maakte. En dan praat ik over de 50 en 60 jaren van de vorige eeuw. In 1968 kwam hij met zijn eerste eigen hit, Tumbling Down. En daar bleef het bij. Een paar opnames daarna werden echter nooit uitgebracht. Hij hield ermee op en ging in de bouwwerken, deze James Fry. Beter verging het Ann Peebles in de muziek. Ze is nu 79 jaar en al zo'n 14 jaar niet meer actief. Ze begon als soulzangeres in Memphis en haar bekendste song werd I Can't Stand the Rain uit 1974. Er kwamen er nog veel, maar nooit met zoveel succes als dat I Can't Stand the Rain. Ann Peebles nu met I Can't Let You Go.

Aretha, Sing One For Me door George Jackson, die eigenlijk meer een songwriter was dan een zanger. Zo schreef hij op zijn 14e al twee songs die hij aan Ike Turner wist te geven en die ze ook opnam. Later schreef hij voor vele andere grote namen, zoals onder andere James Carr en Wilson Pickett. Zelf nam deze George Jackson niet meer dan 5 songs op, waaronder deze vraag aan Aretha Franklin. Aretha, sing one for me. Gitarist Jimmy Johnson, en die is van 1928, is een bluesman van de oude stempel. De hele ontwikkeling van de blues gedurende de 50er en 60er jaren heeft hij bewust meegemaakt. Hij is beïnvloed door Buddy Guy en Otis Rush en speelde onder andere bij Albert King, Freddie King, Magic Sam, Otis Rush en Eddie Clearwater. Onder eigen naam heeft hij best een aardige discografie opgebouwd. Daartussen zit Peppers Hangout uit 2000 met Same Old Blues, Jimmy Johnson.

Voodoo, voodoo, doorzanger en mondharmonica blazer R.J. Mitchell. Naast zijn werk als uitvoerend muzikant heeft hij enkele leerboeken voor de mondharmonica geschreven. In de late 70e jaren speelde hij in Minneapolis samen met mannen als Percy Strother, George Mojo Buford en vele anderen. Voodoo, voodoo staat op zijn album Gonna Rock Tonight uit 1994. Joe Kubek uit Dallas in Texas begon als lid van de band van Freddie King. In de 80e jaren ging hij samenwerken met de zanger uit Louisiana, Benoist King. Samen maakten ze een lange reeks van Texas Blues albums tot het overlijden door een hartaanval op 58-jarige leeftijd van Smoking Joe Kubek. Nu een wat rustiger blueszang dan we van Joe Kubek gewend zijn. I'm in an awful mood.

Oh Atlanta door Little Feat, opgericht in 1969 door ex-Mothers of Invention leden Lowell George en Roy Estrada, aangevuld met Bill Payne en Richie Hayward. De band staat te boek als Southern Rock en Rockband, ook al zit er hoorbaar veel blues in hun songs. Lowell George ontbond de band omdat ze het muzikaal niet meer eens waren. Kort daarna echter in 1979 overleed hij. De ex-bandleden van Little Feat pakten 8 jaar later de draad weer op. De band Blackberry Smoke werd opgericht in 2001 in Atlanta in Georgia. Het geluid van de band valt onder de Southern Rock, Country Rock, Hard Rock en Blues Rock. Dat country rock hoor ik nog niet zo, wel dat de band het zwaar en stevig houdt. Een live opname nu van Ain't Got the Blues, Blackberry Smoke.

Alchemy van Philip Sacy, die meestal stevige, harde bluesrock produceert. Deze langzame, lange blues lijkt een uitzondering te zijn. Hij begon in Canada bij Jeff Healey, verhuisde naar Californië waar hij een tijd bij Melissa Etheridge speelde en later stond hij in het voorprogramma van ZZ Top en Deep Purple toen die beide bands door Europa toerden. Ook maakte Philip Sacy deel uit van de Gentleman's Blues Club die ik vorige week liet horen. Tyler Bryant is alweer van een jongere generatie blues- en rockgitaristen. Hij is van 1991, komt uit Texas en begon al heel jong op gitaar. Hij was 6. In 2007, en hij was toen 16, won hij de allereerste Play Crossroads Competition. En dat leverde hem een optreden op het Crossroads Guitar Festival van Eric Clapton. Tyler Bryant vormde zijn band The Shakedown en bracht in 2017 een naamloos album uit. En daarvan ga je nu luisteren naar Ramblin' Bones.

Dat was ook een gitarist uit Texas, maar dan wel op leeftijd. 72 jaar is Eric Johnson, die je hoorde met dit lekkere instrumentale Tribute to Jerry Reed. Net als onder andere bij Tyler Bryant hoor je van Eric Johnson veel stevige blues en rock normaal gesproken. Maar met iets minder lukt het hem ook wel, zoals we net hoorden. Nog een band die wel weg weet met het hardere geluid, de Blind Signed Blues Band. Zanger en gitarist Mike Onesco is hier verantwoordelijk voor de meeste songs, hoewel zanger en gitarist Scott Johnson ook best een behoorlijke bijdrage levert. Een ouder werkje nu van de Blind Signed Blues Band uit 1994, Borderline Blues.

En met de Borderline Blues schieten we alweer naar het einde van deze Let the Blues Get In. Tot aan het nieuws, de Engelsman Ian Parker. Hij voorziet in zijn levensonderhoud als leraar op een middelbare school. Maar eigenlijk is hij te goed om maar part-time als bluesmuzikant door het leven te gaan. En bovendien is hij ook een bijzonder aimabele, bescheiden man zoals ik in het verleden heb mogen ervaren toen ik hem ontmoette. Van zijn CD Whilst the Wind uit 2005 ga je luisteren naar It Hurts a Man. Het doet mij ook pijn en wel om deze twee uur te stoppen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Verderop heb je ook vertraging op de A1 en richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken sta je ook 10 minuten vast. De A12 heb je een kwartier vertraging van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Heeft te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar sta je ook in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is het druk voor knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. Net als op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Veluwe FM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Het is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn de hulpdiensten donderdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de kruising van de Haverdam en de Havenkade. De melding kwam rond 4:15 binnen bij de hulpdiensten. Het ging om een aanrijding met letsel. De Haverdam en Havenkade liggen aan de rand van de historische binnenstad en vormen onderdeel van de verkeersroute langs het Harderwijkse waterfront. Meer details van het ongeval zijn nog niet bekend. In Ermelo is een automobilist donderdag met zijn auto door de tuin van het kinderdagverblijf Het Portretjes aan de Stationstraat gereden. Het voertuig botste rond 9:50 tegen de pui van het gebouw en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De bestuurder zou vanaf een parkeerplaats zijn weggereden en daarbij vermoedelijk de verkeerde richting hebben gekozen. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van het incident waren er geen kinderen op de plek waar de auto door de tuin reed. En tot slot, D66 Harderwijk vraagt het college om opheldering over de voorgenomen aankoop van de grond waar het dolfinarium is gevestigd. De partij wil onder meer weten welke afspraken de gemeente in het verleden heeft gemaakt over de erfpacht, het kooprecht en de prijs van de grond. Aanleiding is de voorgenomen verkoop van de grond aan het dolfinarium. De partij stelde in juli al schriftelijke vragen over de toekomst van het dolfinarium-eiland. De partij wil nu ook inzicht in de afspraken die volgens het college maken dat de gemeente de grond aankoopt door het dolfinarium niet kan voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: tuna.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is in het midden van het land onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen heb je eerst een kwartier vertraging. Verderop sta je nog 10 minuten vast voor de afrit Hoenderloo. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Er zijn problemen op de A50 met afgesloten spitsstroken. En door de nasleep van een ongeluk staat er nog een hele lange file van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog ruim een uur. Verder is het druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de N304 sta je ook vast door de problemen op de A50. Van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen de afrit Wekerom en Otterlo. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Inwoners van Harderwijk die de afgelopen dagen militaire helikopters hoorden en zagen overvliegen, kregen te maken met de oefening Medic Falcon. Tussen 17 en 20 augustus trainde Defensie in Harderwijk het vervoer en de overdracht van patiënten. Daarbij werden onder meer twee Chinook transporthelikopters ingezet voor zogeheten buitenlandingen op diverse locaties. Militair medisch personeel oefende samen met civiele zorgverleners met een nadruk op samenwerking en patiëntoverdracht tijdens militaire inzet. Harderwijk behoort tot de gemeenten in Gelderland waar relatief veel fietsongevallen worden geregistreerd. Ook Ermelo en Putten zitten boven het Gelderse gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van geregistreerde verkeersongevallen over 2025. Harderwijk staat met 15 geregistreerde fietsongevallen per 10.000 inwoners op de derde plek van de Gelderse ranglijst. Het gemiddelde in Gelderland bedraagt 10,1 ongevallen per 10.000 inwoners. En meer over dit onderwerp is te vinden op de VeluFM website, de VeluFM app en de VeluFM Facebookpagina. En tot slot, In zowel Ermelo, Harderwijk, Putten als Zeewolde is het aantal inwoners met een WW-uitkering in juli dit jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling is het sterkst in Ermelo, gevolgd door Putten en Zeewolde. Harderwijk kent de kleinste afname. Landelijk was er sprake van een stijging. Het UWV registreerde in juni dit jaar bijna 197.000 WW-uitkeringen. Dat is 7,3% meer dan een jaar eerder. In Gelderland lag die stijging in juni met 5,9% lager. In de arbeidsmarktregio Veluwe-Stedendriehoek was op dat moment sprake van een stijging van 4,4%.
6: Dit is Veluwe FM.

0: als het niet zo is.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren. En nog veel jockeys en presentatoren. En nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: ZFM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Beitelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruij met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro... Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is in het midden van het land onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen heb je eerst een kwartier vertraging. Verderop sta je nog 10 minuten vast voor de afrit Hoenderloo. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Er zijn problemen op de A50 met afgesloten spitsstroken. En door de nasleep van een ongeluk staat er nog een hele lange file van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog ruim een uur. Verder is het druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de N304 sta je ook vast door de problemen op de A50. Van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen de afrit Wekerom en Otterlo. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Op de A50 heb je nog wel een kwartier vertraging. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. De spitsstroken op de A50 zijn ook in beide richtingen dicht. Op de A12 sta je ook vast daar. Van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten oponthoud tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september in het teken van de Nacht van de Pauw. Van 6 tot 10 s'avonds organiseren ondernemers, winkeliers en culturele organisaties samen een avond met muziek, dans, theater en verschillende activiteiten. De winkels blijven tijdens het evenement geopend. Op verschillende plekken in het centrum zijn optredens, workshops en activiteiten. Ook krijgen bezoekers alvast een voorproefje van het nieuwe theaterseizoen. Bij Zeewolde heeft de politie donderdagmiddag een overleden man gevonden. Dat gebeurde bij de Reigerplas. Het gaat om de man die sinds woensdag werd gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw uit Lelystad. De politie zegt dat een misdrijf bij het overlijden van een man wordt uitgesloten. Het onderzoek naar de dood van de vrouw uit Lelystad, die zaterdag 15 augustus werd gevonden in een woning aan de Groene Velden, loopt nog. De politie onderzoekt daarbij diverse scenario's en houdt rekening met een mogelijk misdrijf. En tot slot, de gemeente Ermelo staat toe dat de bedrijfswoning aan de Horsterweg wordt omgezet naar een reguliere woonbestemming. Daarmee krijgt de woning een permanente woonfunctie. Voor de woning was eerder een gedoogbeschikking afgegeven. De reden is dat op de locatie nog een bedrijfsbestemming rustte. Het beëindigen van die bestemming kon gevolgen hebben voor de beschikbare stikstofruimte die mogelijk nodig is voor toekomstige woningbouw op het terrein. Het bedrijf is inmiddels verhuisd. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. De resterende stikstofruimte wordt vastgelegd in een zogeheten salderingsovereenkomst. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je door de afgesloten spitsstrook nog wel een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Op de A12 loopt het daar ook vast van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, ja, zo. Ja. Inmiddels 3 minuten over de klok van 7 uur.
1: Zo.
0: Nou, dit kan een hele rommelhuis
1: ja, worden, ben ik bang. We missen jingles. Er worden in één keer zomaar plaatjes ingestart. Het is een... Staan we wel op live of staan we niet op live?
0: Ik vraag me af. Oh, er gebeurt nu echt van alles. Oh. Nu gebeurt er echt van alles.
1: Moet ik even kijken of we op de stream te buizen zijn? Hallo, Peter. Hallo.
0: De hele computer houdt ermee op.
1: Als u dit hoort, ik zou wel milkshake lusten.
0: Ja, ik zal even kijken.
1: Zal ik eens even live luisteren? Op zich wel een goed plaatje, Dua Lipa.
0: Ja, op zich heel apper.
1: Ja, we zijn gewoon
0: te beluisteren. Nou, dan gaan we even kijken of we er ergens bij kunnen nog.
1: Ja. Nou, zoals u heeft gehoord, het is een beetje rommelig begin van de uitzending. Dat heeft ermee te maken dat de hoofdtechniek bepaalde dingen niet heeft laten weten.
0: Nee.
1: Terwijl die niet aanwezig is vandaag. Nee. Dus dat is een beetje... dit komt wel terug op zijn...
0: Op zijn functioneringsgesprek.
1: Ja. Het is bijna tijd voor de halfjaarlijkse beoordeling. Dus ik hoop niet dat hij ervan uitgaat dat er een loonsverhoging in zit.
0: Nee, die kan hij wel op zijn buik
1: krijgen. Die kan hij wel vergeten. Dat,
0: We gaan eens even kijken of dit werkt.
1: Ja.
0: Nou, dit werkt nog wel leuk. We gaan even opnieuw opstarten. Kijken of het dan wel goed gaat. Dus tot die tijd dan een stukje sneller in ieder geval. Inmiddels zal het dan ook wel 7 minuten over de klok van 7 uur zijn. Als het normale, originele programma. We gaan het zien.

0: Zo, inmiddels 7 minuten over de klok van 7 uur. Dat klinkt al beter.
1: Dit voelt weer vertrouwd.
0: Ja, dit voelt vertrouwd. Ik ben benieuwd voor hoe lang. Want ik zie wel dat er nog het een en ander gepland staat. Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Nou, we gaan gewoon even kijken hoe het loopt. Ja, als u zometeen vanuit het niets in één keer het regennieuws hoort, dan...
0: Dan gaat het wel goed.
1: Ja.
0: Dan gaat het op zich wel goed. Ik hoop alleen dat wij dat dan goed in de gaten houden.
1: Ja, als het maar niet tijdens een leuke plaat is.
0: Dat bedoel ik. Dat zou zonde zijn.
1: Ja, dat willen we niet.
0: Nou, we gaan het zien hoe lang het gaat duren voor dit uur. We begonnen met snelle en muziek.
1: En een klein stukje Dua Lipa met Be The One.
0: Ja, zeker een minuut, denk ik.
1: Ja, dus dat we moeten helaas wel betalen dan voor die plaat.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar goed, ik denk dat die van de salaris van bepaalde mensen afgaat. Dus,
0: Ja, als dit soort dingen gebeuren, dan wel, ja.
1: Ja, wel.
0: Als je dan gewoon wat inplant en gewoon niet even vermeldt van... joh, ja, misschien moet je even wat uitzetten van te horen.
1: Ja,
0: prima.
1: Nee, we ondervingen het allemaal zelf
0: alweer. We schrijven het op.
1: Deze hoeven we in ieder geval niet op te sturen naar de radio ringen, hoor.
0: Nee. Ik dacht, ik had goede voorhoop. Ik denk, we gaan even een reserveuitzending maken.
1: Ja, nou, dat kan ik ook wel weer bereiden.
0: Die kan ook wel in de bak gooien, maar we gaan het zien.
1: Goed, een nieuw uurtje Dennis met Mark en Jasper dus. Ja. Mocht het je nog niet zijn opgevallen, Dennis is afwezig.
0: Ja.
1: Die zit op Texel.
0: Goed. Hij had het erover dat hij het misschien ging redden.
1: Nou, laat toch van die tijd. Volgens mij wel. Hij ging het misschien redden. Dus misschien is hij weer terug. Of hij zat op.
0: Vanavond afwezig, denk ik.
1: Ja.
0: Dus er zit nog een kleine.
1: Ja, maar hij zegt het wel met een. Met een knipoog smiley. Dus ik denk dat hij er ook gewoon niet is.
0: Ik denk het ook niet. Nee, ik zie het nog niet gebeuren binnen dit.
1: En mocht je dit horen, Dennis, en je bent onderweg. Ik wil een milkshake, vanille, middel.
0: Mag ook. Ja.
1: En een bitter garnituurtje zou wel lekker
0: dat
1: zijn.
0: Dat zou meer dan voldoende zijn.
2: Met Mark en Dennis.
0: Verder het gewoon normale recept.
1: Ja hoor.
0: Wat is dit nou weer dan?
1: Dit is Chrissy B. van Man Man Man.
0: Oké.
1: En die doet nu met Wietse de op de show op 100% NL.
0: Oh ja.
1: En ik zag dat hij een liedje heeft uitgebracht. Oh.

0: Chrissy B. was dat. Ja. En Zomerliefde. Ja,
1: ja, dat is Chris Bergstorm. Die zat eerder natuurlijk in de Mama Man de podcast. En hij doet nu Hagelslag, heet dat.
0: Hagelslag.
1: Ja, dat is ook wel een leuke podcast.
0: Okay.
1: Maar hij zit, doet ook de ochtendshow nu bij 100% NL.
0: Okay.
1: Met Wietse. Die we natuurlijk kennen van Matty en Wietse.
0: Ja.
1: En ik, nou, dat is niet dat ik dagelijks 100% NL luister. Ik weet niet eens of ik dat kan ontvangen. maar ik zag wel via de Gram dat hij een plaatje had uitgebracht.
0: Oh, ja. Ik zag alleen voorbij komen dat Wietse zijn haar oranje had verwerkt.
1: Zo, ja.
0: En ook echt knaloranje.
1: Ik herkende hem helemaal niet ook eigenlijk.
0: Hij vond me ook alweer kaal geschoren.
1: Ja, ze hadden hem kaal geschoren. Daarom herkende ik hem ook niet.
0: Leuk zo'n Instagram feed. Maar
1: ja.
0: Dat zag voorbij. Maar dit is dus zijn sidekick op dat moment.
1: Ja.
0: Dus dat is nog een, hoe heet dat? Dat is wat voor jullie. Een plaatje uitbrengen.
1: Ja. Zou er wat autotune op hebben gezeten, denk je?
0: AI doet onder, hè, tegenwoordig. Ja, ja. Nou ja, goed. Wie weet, wie weet.
1: Nou, goed. Ik zou er eens over nadenken of ik ooit een... Nee, ik heb het altijd gezegd. Als ik een plaatje uitbreng, dan kunnen er twee dingen zijn. Het is een kerstplaatje of het is een carnavalskaker. Want dan heb je gegarandeerd ieder jaar weer...
0: Nou, ja, gegarandeerd.
1: Ja, nou, ik denk in mijn geval wel.
0: Ja, dat is wel goed. Wie weet.
1: Maar het is ook voor de act, hè.
0: Maar de kans is groter dat je in ieder geval elk jaar gedraaid wordt. Ja. Dus dan krijg je in ieder geval elk jaar wat in ieder geval. Ja. Dat is ook wel lekker op zich.
1: Ja.
0: Goed, Stennis met Jasper. Dennis van Zoon.
1: Dennis is er even.
0: Stennis met Mark en Jasper.
1: Ja.
0: Zo noemen we dit programma op de vrijdagavond.
1: Ja.
0: Op deze vrijdagavond.
1: Nou, de meeste vrijdagavonden wel, hoor.
0: Ja.
1: Noem ik het wel Stennis.
0: Ja. Nou, daarmee beginnen, ja. Ja, en dan hebben we één grote handvraag.
1: Ja.
0: Wij zijn hier nu.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk heel veel te doen in het land.
1: Zo.
0: Waarom ben jij niet naar Lowlands?
1: Dat is wel een goede vraag. Ik had het daar toevallig vandaag even met collega's over.
0: Ja.
1: Hebben wij FOMO op dit moment voor Lowlands?
0: Nou?
1: Het is natuurlijk altijd wel een beetje. Want het is toch Lowlands. Maar goed, ik heb ook de weersverwachting gezien. Werd het al minder. maar ik heb ook nog even naar de line-up gekeken. En toen dacht ik, ik heb denk ik nog nooit zo'n slechte line-up
0: gezien.
1: Nee? Nee. Okay. Ze hebben vanavond als headliner New Wave. Dus die van Drank en Drugs, dus Ronnie en Leeuw Kleine.
0: Ja.
1: Morgen hebben ze Tyler the Creator. Dat ken ik van naam.
0: Helemaal niks.
1: Ja, het zegt me van naam wel wat, maar ik zou het nummer van hem kunnen noemen. En de afsluiter zondag is Lord.
0: Oh? Die Songfestival
1: Lord van de Royals.
0: Oh, gut. Oh, die.
1: Nou, wat op zich prima liedjes door in ieder geval. Maar dat is toch geen festival-headliner? En zeker geen afsluiter.
0: Zeker geen afsluiter in ieder geval.
1: Nee, je moet toch een beetje actie hebben. Als je twee jaar geleden had je zeg maar Foo Fighters en dan kom je nu met Lord. Ja, dat is niet echt...
0: Lord, toch is het
1: Lord.
0: Ja, Lord. Dat is van dit.
1: Ja, nou, dat op zich prima plaatjes, maar ik zie dit niet als even afsluiten van Lowlands. Zie ik dit niet voor me.
0: Dat is een grote Engelse artiest, ga ik vanuit. Maar daar houdt het ook weer op.
1: Australië, maar maakt even niet uit. Nee, ja, maar goed, je wilt toch het festival afsluiten met een banger.
0: Dat zou je zeggen, ja. Dus dat was ook al een reden om te zeggen van dat gaat niet gebeuren dit jaar.
1: Nee, en oorspronkelijk was dit het weekend waar we waarschijnlijk in zouden verhuizen met werk. Dus was vrij krijgen sowieso een beetje moeilijk. Okay. Maar goed, dat is allemaal even anders gelopen.
0: Vandaar, dus ook die andere prikkelen. Nu snap ik het hele verhaal.
1: Even anders
0: gelopen. Prima. Oké, goed. Oké.
1: Maar
0: tot nu toe nog geen FOMO.
1: Valt mee. Ja, als je van de week beelden ziet, dan denk je, was ik er maar bij.
0: Nou ja, dat is ook zo, maar...
1: Gaan we wat
0: ook, je kunt het toch ook op tv kijken tot vanavond?
1: Ja, maar goed, dan krijg je juist een beetje FOMO.
0: Ja, dat is
1: valt wel mee, want nu zie ik allemaal dingen voorbij komen die ik toch niet zo leuk vind. Maar ik heb inderdaad wel jaren gehad dat je hele toffe dingen voorbij zou komen. En dan,
0: Is wel een topmatch, ja.
1: Gaan we dit gaan we niet draaien, toch?
0: Er is nu één grote kans, want Dennis is er niet bij.
1: Oh ja.
0: Dus er is een...
1: Gaan we dan ook gewoon de hit van ze draaien?
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zijn, dit zegt maar echt vrij weinig.
1: Nee, ik zoek die andere van ze. Ze hebben toch... Oh, daar staat die nummertje 6. Ja, dat wil ik gewoon doen als fouten plaat. Kan wel.
0: Ja, weet ik niet.
1: Kan als fouten
0: plaat. Nou,
1: dat is de enige van ze die ik ken.
0: Ja, daarom. Nee. Er staan wel meer dingen in, hoor. Dat ik wel ken. Ja. Maar ik wist het. Dat is ook niet. Ik wist helemaal niet dat ook echt een...
1: Ik wist niet dat ze terug waren.
0: Ja.
1: Het had ook niet gehoeven.
0: Nee.
1: Sowieso.
0: Dit is een hele groep bij elkaar, toch?
1: Ja.
0: Een nieuwe verhaal.
1: Ja, dat was toen zo goed. Die hebben ze volgens mij gewoon... dat heeft top notch volgens mij. Allemaal van die talentjes die ze toen een poosje in een huisje samen hebben gezet. En daar is volgens mij dit uitgekomen.
0: Nou ja, ja. Nou, ik zal het eigenlijk de mensen besparen. Laten we daar, okay. Laten we daar maar
1: over. Ik zag dat Roxy Dekker een nieuwe uit heeft.
0: Ja, dat hebben we ook
1: nog
0: gezien.
1: Misschien kunnen we die nog even doen.
0: Ja, maar inmiddels is het de grootste hoogste tijd voor het volgende.
2: De foute plaat. Nog fouter dan fout.
0: Het is 16 minuten over de klok van 7 uur. En dat betekent hier in het draaiboek dat het tijd is voor de foute plaat.
1: Ja, doe die maar.
0: En die hebben we al heel vrij snel gevonden, gelukkig. Ja. Want er was toch op 15 minuten over 7 nog niks gekozen.
1: Nou, ik hoorde pas...
0: Ja, New Wave, maar laten we dat maar niet doen.
1: Ik hoorde pas hem in de podcast.
0: Oh, leuk, gaat lekker vanavond.
1: Leuk persoon. Renéetje.
0: Renéetje?
1: Ja hoor, prima. Gewoon lekker plaatje.
0: Goed voor de aandelen.
1: Even de zomer weer terugroepen.
0: Ja. Wie weet, ja, volgende week, hè, een paar dagen heb ik gehoord dat het iets warmer wordt. Maar afgelopen week is niet om naar huis te schrijven.
1: Nee.
0: De foute plaat van vanavond, René Leblanc en Tropical Nights.

0: René Leblanc. En Tropical Nice was dat.
1: Nou, let's plaatje.
0: Dat was foute plaat van vanavond. Ja. In principe krijg je nog een verzoekje binnen. Dus moet even bekijken of dat ook nog een tweede foute plaat misschien gaat worden. Moet eventjes in het archief duiken of dat aanwezig is.
1: Zo.
0: Misschien nog op LP. Ja, ik weet het niet. Je gaat het natuurlijk. Ja, je weet het niet hoe het loopt. Dus ja, dus dat.
1: Ik pak zo meteen even de sleutel van het archief en dan ga ik even kijken.
0: Gaan we even kijken in het archief.
1: Ik hoop dat alles op alfabetische volgorde staat.
0: Dat is wel wat makkelijker zoeken, ja.
1: Ja, ja. Als ik er de komende half uur nu ben dan.
0: Zo, week overleefd?
1: Ja, heb ik de week overleefd. Dus even denken. Even zien wat heb ik vorige week gedaan. Nou, Sparta moest weer voetballen. Zijn we lekker heen geweest.
0: Verloren?
1: Gelijk.
0: Oh.
1: Ja, in de 96 minuten toch de 3-3 tegen. Was een beetje jammer. Maandagavond was ik naar Jong Ajax tegen FC Emmen.
0: Aha.
1: Ja, ik kies er wel uit.
0: Ik kies er wel uit.
1: Maar goed, 4-6. Dus het was wel
0: gebeurt er wel wat.
1: Ja, verder is veel gewerkt. Ja. Maandagavond nog naar Jong PSV tegen Top Os.
0: Aanstaande.
1: Ja, zit nog mee.
0: Op de hertgang, ja.
1: Ja, ja.
0: Moet je naar Os?
1: Nee, naar de hertgang. En bij Top Os speelt nu... er speelt nu de spits die 2 jaar geleden nog bij Sparta Nijmegen heeft
0: voetballen. Oh, oké.
1: Frenslin en Sinti.
0: Dat zijn wel stappen omhoog.
1: Nou ja, kijk, we moeten... De vrienden van mij die willen iedere profclub in Nederland bezoeken. Ja. En op een gegeven moment ben je best ver. En dan kom je erop uit dat je dus naar teams toe moet waar je niet zoveel zin in hebt. Dus zij zijn ook bijvoorbeeld vorig jaar op een hele koude, regenachtige maandagavond naar Jong AZ geweest. Ja. Nou, veel triester wordt het niet meer.
0: Ja, lekker op de maandagavond. Hè.
1: Ja. Nou ja, wij hebben dan wel dat we zeggen, dan moeten we ook maar zo triest mogelijk pakken. Want dan ben je wel een echte
0: keihard. Ja, zeker weten.
1: Als jij op maandagavond met 50 man bij Jong AZ staat te kijken, dan...
0: In de stromende regen.
1: In de stromende regen.
0: In Alkmaar.
1: Naar een 0-0 wedstrijd. Ja, dat is wel niet
0: hoor. Ja, zeker.
1: Dus, nee, prima week.
0: Kun je weer bijschrijven dan.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. En jij dan?
0: Druk. In zoverre druk. Het is altijd druk, zogenaamd natuurlijk. Hè. Ja, je kunt je net zo druk maken als je zelf wil.
1: Mm-hmm.
0: Nee, je weekendje weg geweest vorige week. Dus dat was lekker. Even lekker met de pootjes omhoog. Ja. Lekker rust.
1: Mooi kijkje.
0: Ja, lekker even naar zee geweest.
1: Was nog lekker weer.
0: Was voor tot en met de zaterdagmiddag was daar wel redelijk goed weer.
1: Ja, zaterdag werd op een gegeven moment
0: zaterdagochtend wel even regen gehad, maar zaterdagmiddag heb ik nog rustig in de stoel liggen slapen buiten.
1: Ja, nou ja, lekker.
0: Vooruitkomen, maar dus zondag weer lekker terug. Dus,
1: toen werd het ook minder weer, denk ik.
0: Zondag werd het op een gegeven moment ook wel minder, ja. Ja, we zijn nog wel even wezen eten daar, maar toen zijn we ook alweer snel teruggegaan. Maar voor de rest, druk met werk. Van het weekend heb ik nog een bruiloft.
1: Oeh.
0: Plaatjes draaien morgenavond, dus dat...
1: Dan wordt er weer een beetje bij.
0: Ik heb van de week wat voorbereidingen gedaan. Dus dat zeker. Je kunt je net zo druk maken dat je zelf bent, hè?
1: Ja.
0: Wanneer ben je druk? Er zitten er 24 in een dag.
1: Ja.
0: Dan vang ik er 8 slaap in principe.
1: Ja, dat red ik niet.
0: Hoop ik altijd.
1: Ja, dat hoop ik wel. Altijd. Ik red het niet.
0: Nee hoor, 6 gelukkig.
1: Ja, en dan een beetje werken.
0: En dan moet er nog wat gewerkt worden. Dat zijn er meestal wel 8 op een dag.
1: Dan
0: hou je nog een paar uur over. Ja, en die kun je zelf indelen zoals je zelf druk wil zijn natuurlijk. Zoals je druk wil zijn. dus dat. Dus
1: mooi.
0: Weer een week verder.
1: Ja.
0: Richting de kerst.
1: Zo. Laten we eerst nog even het seizoen nog maken. Ik wil nog even een keertje vragen. Want ik denk benzinebrand.
0: Ja, dat is wel rust. Ja. Ook top 40.
1: Nou.
0: Ik wil het ook weer afschrijven, het lijstje. Zometeen om 7:30 hoop ik het regio-nieuws. Misschien automatisch.

0: gewoon een beetje zomer. Crisco's Amsterdam was dat, samen met Willy-William.
1: Willy-William, die ken ik ook ergens van.
0: Ja.
1: Maar ik weet even niet waarvan.
0: Dat is de Fransoos is dat, hè?
1: Ja.
0: Van Ego en Migente. Migente.
1: Even luisteren. Oh.
0: Ja, duurt,
1: oh, deze.
0: Het duurt even.
1: Oh, deze.
0: Ja.
1: Oké, okay,
0: ja. Die Willy-William.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, en een van de Braziliaanse zingt er overheen.
1: Ja.
0: Dus ja, nou ja, leuk. Top 40.
1: Ja.
0: Ja, ook dit is begonnen van het weekend. Heb je net nog gekeken? Sprintkwalificatie?
1: Nee. Nee, niet gekeken.
0: Allemaal.
1: Nee, ik was nog niet thuis.
0: Oh,
1: dus
0: zo.
1: Niet
0: ja, dan wordt het een lastig verhaal, ja.
1: Maar ik zag dat onze nationale troetelbeer het niet zo goed doet.
0: Nee.
1: Hij heeft wel bijgetekend, zag ik.
0: Ja. En dan gaan er weer theorieën over van ja, maar ja, dat is dan om sponsoren te fixen, zeg maar.
1: Dat
0: om weer
1: niet
0: extra geld in het laadje te brengen. Nee, dat hij bijgetekend heeft.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: Nou, ik heb nog wel een podcast over geluisterd.
0: Ja, dat wel weer een stijgende lijn in gaat komen. Nou, ik heb vraag hem af.
1: Nou, ik heb wel een podcast over geluisterd. En die zei, daar zit onder andere Hopington zit erin.
0: Oh, ja.
1: En die zei, het voordeel ervan, als je Verstappen natuurlijk bijtekent, is wel dat het weer makkelijker is om mensen aan te trekken.
0: Ja, dat zal gerust.
1: Ja. Dus hij zei ook, het kan dat iedereen zit te wachten op Verstappen. Hij zei, maar het kan maar zo wezen dat Red Bull op een gegeven moment ook een keertje tegen hem heeft gezegd. Ja, je moet nu wel een keuze maken, want
0: ja,
1: wij moeten door.
0: Nou zeker, dat denk ik ook.
1: En uiteindelijk was er denk ik ook niet echt ergens anders plek voor hem.
0: Nou niet, nee, iedereen doet natuurlijk wel voorkomen van nee, ja, kom maar.
1: Ja.
0: We laten je wel te tekenen.
1: Ja, maar ik denk als je
0: maar
1: helemaal de keuze moet maken.
0: Wie trap je er dan uit?
1: Ja, bij alle drie.
0: Dan wordt het ook oorlog natuurlijk.
1: Ja, ik denk
0: Ferrari zie ik het nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Dat ze
1: nee.
0: Leclerc of Hamilton dan zeggen, nou bedankt en wisselen.
1: Nee, en in principe de opvolger van Hamilton hebben ze natuurlijk al ook al met die Berman.
0: Ja.
1: En Piastri of Norris gooi je er eigenlijk ook niet uit.
0: Nee, het was wel een mooi koppeltje geweest, Norris en Verstappen.
1: Ja, en ik had Antonelli en Verstappen ook nog samen willen zien.
0: Dus,
1: maar goed, ik zou het mooi vinden als hij ooit nog een keertje naar vrij gaat, maar ik denk inmiddels...
0: Denk het niet.
1: Denk het ook niet.
0: Nee,
1: ik denk dat hij zijn carrière gewoon gelijk gaat afsluiten.
0: Die sluit hij bij Red Bull en dan gaat hij zijn eigen team meer upliften. En dan,
1: ja, dat denk ik inderdaad ook. Maar goed, kijk, ze schijnen die motor toch wel aardig om elkaar te hebben.
0: Ja.
1: Het zal dit jaar niet meer goed komen. Maar...
0: Die vrije training van vanmiddag hebben zitten kijken was ook niet heel denderend.
1: Nee.
0: En net vanmiddag die kwalificatie sprintrace. Ja, het is 60 volgens mij uit mijn hoofd was het. 6 of 7.
1: Ja, zoiets. Nou, maar goed. Ik denk wel dat zij misschien... zij kunnen over het algemeen wel grote stappen maken. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat...
0: We gaan het zien morgenmiddag.
1: Ja.
0: En zondag natuurlijk.
1: Ik ben even benieuwd. Dat zit ik nu even naar het kijken. Wat Lawson en zo nu hebben gedaan.
0: Die kon wel meekomen.
1: En hoe heet die andere? Yuki is er natuurlijk weer bij.
0: Ja,
1: dat is een mooi ventje.
0: Ja. Dat brengt ons om 7:30 hier op de klok.
1: Zeker.
0: En dan is Formule 1 Anthem is afgelopen. Dus dat is ook mooi. Wat ons brengt bij het regio nieuws. Uit de regio. Hallo.
2: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo staat toe dat de bedrijfswoning aan de Horsterweg wordt omgezet naar een reguliere woonbestemming. Daarmee krijgt de woning een permanente woonfunctie. Voor de woning was eerder een gedoogbeschikking afgegeven. De reden is dat op de locatie nog een bedrijfsbestemming rustte. Het beëindigen van die bestemming kon gevolgen hebben voor de beschikbare stikstofruimte die mogelijk nodig is voor toekomstige woningbouw op het terrein. Het bedrijf is inmiddels verhuisd. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. De resterende stikstofruimte wordt vastgelegd in een zogeheten salderingsovereenkomst. Bij Zeewolde heeft de politie donderdagmiddag een overleden man gevonden. Dat gebeurde bij de Reigerplas. Het gaat om de man die sinds woensdag werd gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw uit Lelystad. De politie zegt dat een misdrijf bij het overlijden van een man wordt uitgesloten. Het onderzoek naar de dood van de vrouw uit Lelystad, die zaterdag 15 augustus werd gevonden in een woning aan de Groene Velden, loopt nog. De politie onderzoekt daarbij diverse scenario's en houdt rekening met een mogelijk misdrijf. En tot slot, in zowel Ermelo, Harderwijk, Putten als Zeewolde is het aantal inwoners met een WW-uitkering in juli dit jaar gedaald ten opzichte van het jaar eerder.
0: Gedaald.
2: De daling is het sterkst in Ermelo, gevolgd door Putten en Zeewolde.
0: Dat is positief.
2: Harderwijk kent de kleinste afname. Landelijk was juist sprake van een stijging. Het UWV registreerde in juni dit jaar bijna 197.000 WW-uitkeringen. Dat is 7,3% meer dan een jaar eerder. In Gelderland lag die stijging in juni met 5,9% lager. In de arbeidsmarktregio Veluwe-Steden-Driehoek was op dat moment sprake van een stijging van 4,5%. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Nou, nog steeds komkommertijd hoor ik.
1: Ja.
0: Nog niet heel veel gebeurd.
1: Ja,
0: een dood persoon in Zeewolde.
1: Nou, dat is wel vervelend.
0: Ja, oh, zeker. Absoluut. Voor degene die je vindt ook.
1: Ja.
0: Je staat er later aan te kijken.
1: Ja.
3: De foute plaats. Nog fouter dan fout.
0: We doen nog een twee in het uur, dan prima. Ik heb het even gehoord. Het was een klein verzoekje namelijk. Even kijken. Kan ik dat heel snel zo doen? Want dit kennen we namelijk wel een klein stukje.
1: Ja?
0: Ken je dit? Loop vaste plaats.
5: Midden in de Vlaanders. Weggestoken. Als ik je zie, hoe Gerendal ga maar zien.
0: Nee, dit ken je niet, zie ik wel.
1: Nee.
0: Nee, ken je dat niet?
1: Nee.
0: Oké. Nou, dit wordt wel eens gedraaid. Dit Hollands Goud werd dit wel eens gedraaid. Zo moet ik het eigenlijk zeggen.
1: Oh, maar die heb ik nog in de archieven liggen.
0: Ja, ik wou het zeggen. Maar goed, daar kwam een verzoekje van. Okay. Van de beste Ivan Helen, als ik het goed zeg.
1: Oké.
0: En die heeft het over mijn pintje. Oh, speciaal verzoek. Wel lekker.
1: Maar het verzoekje komt ook van hemzelf.
0: Nee.
1: Oh, dat dacht ik even.
5: God, alles toch zo.
0: Vaste trouwe luisteraars. Bij mij is een PV-app gericht.
5: Met een schoenen
0: vrouw. Vanuit Oosthuizen hoor ik, lees ik hier.
5: Zo. Toch zo weinig
0: tijd. Geen idee. We praten erin. Ivan, ga je gang.
5: Maar elke avond, tussen de 10 en de 11, ga ik in mijn zetel zitten. Met een pintje bier. En mijn sigaretje. En dan paas ik in mijn handen. Wat loopt iedereen nou toe? Mijn ene pakt nou links, en de andere pakt nou rechts. En de ene pakt de macht, en de andere pakt de fles.

En de ene wordt daardoor sterk en de andere zwak. En dat is die sterke die je pakt. Maar kom dan hier en dans wat en zing wat en luister wat. Toen toch heel die buitenwereld vervalt, dan is er in een aan die telt. En de ene pakt al het goede en de andere pakt de

0: Belen?
1: Denk ik.
0: De Belg. Daar ga ik wel vanuit denken dat het de Belg is. Zo klinkt het wel redelijk namelijk. En hier over mijn pintje.
1: De redactie gaat even op zoek.
0: Dat moet hij de Belg wezen. Kan niet anders.
1: Even. Rappapampam. Zo. Oh, de beste man is al best oud.
0: Oh, oké. Okay.
1: 80 jaar.
0: Oh.
1: Het is een Vlaamse kleinkunstzanger.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: Ben je dan een Belg? Als je onder de Vlaams valt?
1: Dan ben je zeker wel een Belg, ja.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Ja, hij komt uit Oost... Oost... Zo. Oosteeklo. Oh, zo. Het is zelfs onder Zeeland.
0: Oh. Nou, ik wou het zeggen,
1: Oost-Vlaanderen.
0: Ja. Dat is ook van de wilde boerendochter is dat. Er zijn ook wel 100.000 remixen volgens mij van gemaakt. Dus
1: ja,
0: heel speciaal
1: bekend.
0: Verzoek. Tweede foute plaat van vanavond. Het is een keer wat anders in het draaiboek.
1: Ja.
0: Je ziet alle ogen worden dan helemaal verkeerd hier.
1: Ja, het
0: is allemaal niet
1: iedereen
0: zoals
1: in de war.
0: Ja.
1: Ik zag daar net al mensen met brandende hooivorken hier voor de deur staan.
0: Ja. De deur zit gelukkig op slot, dus dat scheelt. Dus,
1: goed, we hebben ook wel eens mensen met... Knuppels binnen gehad, dus op zich zijn we wel wat gewend.
0: Ja, alleen nog geen auto's hier, wat dat betreft. Ja. Goed, zometeen kwart voor ons tennismomentje.
1: Ja.
0: Wat kan mij het schelen? Komt er nog als goed is voorbij?
1: Zeker.
0: En, maar ja, dat is altijd maar de vraag als Jasper er is. Of er nog wat gebeurd is met de politie, de brandweer of de ambulance natuurlijk.
1: Jeetje. Ja. Nou, dat kunnen we zometeen wel even doen.
0: Gaan we even naar kijken.
1: Ja hoor.
0: Maar we draaien ook een beetje muziek van nu.
1: Alweer.
0: Voordeel was Dennis ten eerste, dat is het grote voordeel. Dit is Bakermat, ook vrij bekend in zoverre. Ja. Rani zegt maar dan heel weinig.
1: Ja, mij ook.

0: 2,5 minuten, dan is het al gedaan hoor. Mm. Bakermat was dat samen met Rani en I Love Live.
1: Ja.
2: Rabam-bam.
0: Ik zat even te kijken, Bakermat.
1: Ja, nee, iets naar boven. Ik zag maar wel hoor. Die One Day. Ja. Iets naar boven. Ja.
0: Nee, die, dat was een andere toch?
1: Oh, ja, dat was een groot eer.
0: Nee. Ja, oh ja, sorry. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, ja, met Martin Luther King.
1: Ja.
0: Die is hiermee doorgebroken in zoverre natuurlijk de Bakermat.
1: En Bakermat zal dan wel Nederlands zijn. Of Vlaams. Gezien, ja? Gezien ook vandaag in de titel staat.
0: Dat vraag ik me af namelijk. Oh, de Dutchman.
1: Ja, en er staat producer van Twente. Dat zie ik vaak wel als Nederland. Ja. Ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is, maar...
0: Ja, maar dat wist ik niet. Ik dacht dat hij uit België kwam eigenlijk om eerlijk te zijn. Ja,
1: nou, maar daarom Bakermat. Zit ik op dit programma.
0: Zeker, zeker. We doen hem altijd wat dat betreft aan de andere kant van de tafel.
1: Ja.
0: Goed, wat is dit?
1: Dit is een groots weekend.
0: Oh.
1: Want de Premier League begint ook weer.
0: Oh ja.
1: Dus over een klein uur en 20 minuten trapt ons aller Arsenal weer af. Oh, ja. Dus ik ga zo meteen lekker met een biertje op de bank klaarzetten. This song. En dit is hun anthem, hè.
0: Dat was wel de live versie.
1: Ja, uiteraard. Alsof je het hele stadion hoort meezingen. Oh, zin in zometeen weer. Vorige week 3-0 van City gewonnen, kom maar op. Graag gedaan. We beginnen maar met zingen.
0: Ja, Louis, take it away.
1: Ja.
0: Tot volgende week. Het leeft.
1: Ja,
0: wat is het vanavond? Arsenal?
1: Die ploeg die net Coventry. Coventry City. Die zijn net gepromoveerd. Dus ik denk een 0 van 8. As I walk these streets alone, through this borough I call home, upon the barren fields of ivory, beneath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shit zone in between. Past the church, the mosque, the crack den, and the offie on the corner. See the brasses from the brothel that pretends to be a sauna. Watch the bedlam in the bookies. See the winners and the losers seeking solace from their sorrow. In the local battle cruisers, through the madness in the market, weathered faces turn to greet ya. Hello, governor, how's your mother? You alright, son? Double pie and mash and liquor. Cut a rosy Lee Upshaw, but watch retired gangsters bicker every day in Arthur's calf. The little fucker school's in trouble, for the causes make you smile. You meet your muckers for a couple, forget your troubles for a while. From the full nil to the heavy, all the faces are the same. 'Cause the manner might be changing, but the people still remain.

0: Louis Dunvoort.
1: Vandaag nog weer een spelertje voor 50 miljoen gekocht, hè? Het geld kan allemaal plots tegen de claim daar.
2: Ja, joh, dat kan allemaal daar, denk ik. Ja. Goed. Inmiddels 14 minuten voor 8.
1: Het is de tijd.
2: Boek. Ja. Met vanavond een covertje van een oude plaat.
1: Nou.
2: En dit wordt nu gedaan door Danny en Dani. En als je de eerste paar noten hoort, dan moet je het haast weten.

0: Dani en Danny. En die hadden het over het rode licht.
1: Vond ik niet zo'n goede versie.
0: Nee, nee, maar ja.
1: Zou eerlijk zijn.
0: Dennis heeft erin gezet.
2: Ah, dit verklaart zoveel.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Nou, dat is proberen.
2: Ja, nee, zeker. Goed. Nou, ambulance nieuws.
0: Ja.
2: Hulpdienst Harderwijk rukt uit voor een ongeval met letsel op de Havendam. In Harderwijk zijn dam. In Harderwijk zijn hulpdiensten donderdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de kruising van de Havendam en de

0: leden. Volgens de politie kan een misdrijf bij zijn overlijden worden uitgesloten. Het onderzoek naar de dood van de vrouw Lelystad, die zaterdag 15 augustus werd gevonden in de woning aan de Groene Velden, loopt nog. De politie onderzoekt daarbij verschillende scenario's en houdt rekening met een mogelijk misdrijf. Hai. nog meer politie nieuws dan. In Ermelo is een automobilist donderdagochtend met zijn auto door de tuin van de kinderdagverblijf en portretjes aan de stationsstraat gereden. Het voertuig botste rond 10:10 in de ochtend tegen de pui van het gebouw. Ja. Het wist althans aan de radiostudio en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Ja. Het bestuurder zou vanaf de parkeerplaats zijn weggereden en daarbij vermoedelijk de verkeerde richting hebben gekozen.
1: Dat is echt...
0: Zou je denken? De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. De eigenaar van het kinderdagverblijf was op het moment van het incident in een ruimte aan de voorzijde van het pand en zag de auto op zich afkomen.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, dat wist ik niet. Wat gebeurt er nu?
0: Deze persoon bleef ongedeerd. Voor zover bekend waren geen kinderen aanwezig op de plek waar de auto door de tuin reed. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse aangereken vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De stationsstraat werd ten hoogte van het kinderdagverblijf tijdelijk afgesloten.
1: Ja, dat zal. Ja.
0: Wil je ook nog een kleine brandweerdingetje of hebben we daar geen dingetje meer voor?
1: Nou, ik zat eigenlijk al een stap verder.
0: Oké,
1: okay,
0: nou gaan we een plaatje draaien.
1: Ja, dat was eigenlijk het plan namelijk.
0: God, laten we dat doen.
1: Ja.
0: DJ.
1: Ja. Ja. Ook al, ja, want we hebben nog veel meer te doen namelijk.
2: Het verheugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen.
1: Ook nog.
2: En die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen.
1: Ja, zondag.
2: De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn.
1: Ja, niet alleen Bentelo.
2: Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap.
1: Ja.
2: Amen.
1: Amen. En dan trekken wij Bianca weer uit de kast.
0: Ja hoor.
1: Jazeker. Sorry.
3: Of niet aan.
1: Er zat nog wat achteraan. Bianca, en die doet al jaren met de Walkman, dus ja.
0: Dat hij het nog doet.
1: Dat hij het nog doet. Goeie batterijen. Wat een probleem met die dingen namelijk. De batterijen.

0: Bianca. En rocking met mijn Walkman op, zegt ze.
1: Ja.
0: Gaat al jaren goed met die batterij.
1: Ja. Dat blijft maar lopen. Oh ja.
0: Nou, dat dus, ja. Heel weinig. Inmiddels aangekomen bij het volgende.
1: Zeker, D66 Harderwijk wil duidelijkheid over de erfpachtafspraken van het Dolfinarium. Dan Harderwijk, nogmaals, die behoort tot de onveiligste fietsgemeente van Gelderland. En ook Ermelo en Putterspoor.
0: Zo, ja. Nou, okay,
1: dat is wel iets waar je trots op zijn.
0: Nou, het zeggen.
1: Dan vraagt u zich af waar die helikopters boven Harderwijk vandaan komen. Ja, dat is het dan eigenlijk.
0: Oh, dat is het ook.
1: Ja, de rest van de bericht staat er niet. Geen idee. Nou, we zullen het nooit weten.
0: Nee.
1: Ermelo in het teken van muziek en theater tijdens de Nacht van de Pauw 2026.
0: Oh jee, wanneer is dat?
1: Moet je dan weg zijn?
0: Ja.
1: Duurt de lijn. 18 september.
0: Goed.
1: Dan de Horsterweg in Ermelo, bijna 4 weken afgesloten voor onderhoud. Ja, zo moet ik denken.
0: Nee. Ook zoiets.
1: En dan ook prachtig nieuws. Weer uit Harderwijk. Gedeeltelijk. VV Hierde en VVOG Harderwijk beginnen Veluwe toernooi met winst.
0: Dat is nu, hè? Dit weekend.
1: Ermelo Harderwijk en Putten doen mee aan de Veluwse fietsdagen.
0: Nou, dat wordt een hele barre tocht dan.
1: Ik zou het even overslaan. Als ik een tip mag geven, ik zou deze even voorbij laten gaan. Even kijken, is er nog allemaal wat interessants gebeurd. Ja, dit is ook wel mooi nieuws hoor. Wederum, Harderwijk en hier de droogte laat slotgracht rond kasteel de Essenburg droogvallen.
0: Oh jee. Het scheelt, dan kan ik er morgen in ieder geval heen, dat scheelt.
1: Ja, en... Oh.
0: Safe bij de wil. Dat bedoel ik.
1: Zo.
0: Ja, maar ik heb slecht nieuws. Het wordt heel kort.
1: Oh.
0: Ik haast alleen het intro, ben ik bang. Want het is bijna 8 uur. Dat betekent dat wij er helaas mee ophouden voor vanavond.
1: Laat dat andere programma wat later beginnen.
0: Ja, dat is wel lekker plaatje. Nou, we doen even een klein stukje nog.

0: Het is echt heel kort. Echt heel kort.
1: De jeugd vertegenwoordiger was dat. Catch Band is. Hoe vond ik met me beginnen, denk ik? Ja. Toch zo'n plaatje eigenlijk op zich.
2: Ja, lekker plaatje.
1: Hij werd vandaag gedraaid op Sterren NL, moet je nagaan.
2: Hè?
1: Ja, serieus. Ja, dat kom ik erbij. Ja, ik zag het voorbij. Ik hoorde het voorbij.
2: Dat is echt gruwelijk misgegaan. Iemand is daar ontslagen.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Binnenkort staat ze ook op
1: de jeugd van tegenwoordig was dat.
2: Goed, kijk.
1: We breiden een eind aan voor vanavond. Dit was het. Zometeen denk ik radio stilte. Gaan meemaken. Anders nog een uur Stennis en Mark en Dennis. Maar dan echt wel de opname, want ik ga naar huis.
2: Ja,
1: volgende week.
2: Geen bijna.
1: Volgende week. Nieuwe uitzending.
3: Met Mark en Dennis.
4: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes.
2: Dat lijkt me een goed idee.
4: Denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes
1: tot volgende week.
4: Ook dicht.
2: Kapot.
4: Slaap lekker.
1: Ja, zie je, houd
5: toch wel. Clemens Peters bij het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
6: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
5: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: And now, ladies and gentlemen.
10: Flashback show.
11: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
12: Met Marcel Hergaarden.

begin van de jaren 80. Miss Maria Ferrano, Get Up. En je hoorde vandaag een classic bigger extension in de Flashback Radio Show. Hoogste tijd van nieuw werk. Hier is die Allure Project. Samen met The Chicks on Speed. En het heet Let's Funk.

kan er niks aan doen. Toen ik deze track voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik, dat komt me ergens bekend van voor. En ik dacht, die Wordy Rapping Hood, die moet er doorheen. Je hoorde de Elder Project. En let's funk. We gaan verder met een andere nieuwe track hier, Cypress.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn de hulpdiensten donderdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de kruising van de Haverdam en de Havenkade. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de hulpdiensten. Het ging om een aanrijding met letsel. De Haverdam en Havenkade liggen aan de rand van de historische binnenstad en vormen onderdeel van de verkeersroute langs het Harderwijkse waterfront. Meer details van het ongeval zijn nog niet bekend. Inwoners van Harderwijk, die de afgelopen dagen militaire helikopters hoorden en zagen overvliegen, kregen te maken met de oefening Medic Falcon. Tussen 17 en 20 augustus trainde Defensie in Harderwijk het vervoer en de overdracht van patiënten. Daarbij werden onder meer 2 Chinook transporthelikopters ingezet voor zogeheten buitenlandingen op diverse locaties. Militair medisch personeel oefende samen met civiele zorgverleners met de nadruk op samenwerking en patiëntoverdracht tijdens militaire inzet. En tot slot, het centrum van Ermelo staat vrijdag 18 september in het teken van de Nacht van de Pauw. Van 6 tot 10 s'avonds organiseren ondernemers, winkeliers en culturele organisaties samen een avond met muziek, dans, theater en verschillende activiteiten. De winkels blijven tijdens het evenement geopend. Op verschillende plekken in het centrum zijn optredens, workshops en activiteiten. Ook krijgen bezoekers alvast een voorproefje van het nieuwe theaterseizoen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Funk uit de jaren 80 in de Flashback Radio Show. You're the Midnight Star and Hot Spot.
1: Ah.
0: Wat heb jij weer? Ja. Hier is Nate James. And why don't you set the tone?

Lekkere jazzy sounds in de Flashback Radio Show. Crossroads was dat. Tripping out over your 2025 was dat. Door met werk uit de jaren 80 van het album Now. Hier is Patrice Rushen en Gotta Find It.

Glam Slam hoor je, Glam Slam. En is combo samen met Angelina. En het heet iTalk in Color. Ja, zo gaan we naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan op jouw radio.

het was 1983 voor Phil Fearon en Galaxy. Ook nog gehaald tot in de Nederlandse top 40 natuurlijk. Dancing Tide. De singleversie hoorde je vandaag. Leroy Hudson heeft ook een nieuwe track uitgebracht. En dit heet Reality.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Flashback Radio Show.
3: Met Marcel Herzen.

En met Mr. George Benson zeg ik welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn, nog een uur lang te gaan met hits van vroeger en nu. Dit was George Benson. En dat was tot 1980 off-Broadway in de Flashback Show. Nieuw werk van Louis Martinet samen met Arlay en Love is Like Dancing.

1981 was dat. Gino Sacchio. Spoorloos verdwenen is die man. Try it out, hoorde je in de Flashback Radio Show. En hier zijn de Barcase, Back Off the Wall.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo is een automobilist donderdag met zijn auto door de tuin van kinderdagverblijf Het Portretjes aan de Stationsstraat gereden. Het voertuig botste rond 10:10 tegen de pui van het gebouw en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De bestuurder zou vanaf een parkeerplaats zijn weggereden en daarbij vermoedelijk de verkeerde richting hebben gekozen. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van het incident waren er geen kinderen op de plek waar de auto door de tuin reed. D66 Harderwijk vraagt het college om opheldering over de voorgenomen aankoop van de grond waar het dolfinarium is gevestigd. De partij wil onder meer weten welke afspraken de gemeente in het verleden heeft gemaakt over de erfpacht, het kooprecht en de prijs van de grond. Aanleiding is de voorgenomen verkoop van de grond aan het dolfinarium. De partij stelde in juli al schriftelijke vragen over de toekomst van het dolfinarium-eiland. De partij wil nu ook inzicht in de afspraken die volgens het college maken dat de gemeente de grond aankoopt door het dolfinarium niet kan voorkomen. En tot slot, Harderwijk behoort tot de gemeenten in Gelderland waar relatief veel fietsongevallen worden geregistreerd. Ook Ermelo en Putten zitten boven het Gelderse gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van geregistreerde verkeersongevallen over 2025. Harderwijk staat met 15 geregistreerde fietsongevallen per 10.000 inwoners op de derde plek van de Gelderse ranglijst. Het gemiddelde in Gelderland.

Old School Sounds in the Flashback Show. Billy Paul and Bring the Family Back. Dat moet ook niet gekker worden. Melba Moore heeft ook een nieuwe track uitgebracht van de remake track. It is Love Wins Every Time.

0: De Cool Notes hoorde je, en dat was You're Never Too Young.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
3: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In zowel Ermelo, Harderwijk, Putten als Zeewolde is het aantal inwoners met een WW-uitkering in juli dit jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling is het sterkst in Ermelo, gevolgd door Putten en Zeewolde. Harderwijk kent de kleinste afname. Landelijk was juist sprake van een stijging. Het UWV registreerde in juni dit jaar bijna 197.000 WW-uitkeringen. Dat is 7,3% meer dan een jaar eerder. In Gelderland lag die stijging in juni met 5,9% lager. In de arbeidsmarktregio Veluwe-Stedendriehoek was op dat moment sprake van een stijging van 4,5%. Bij Zeewolde heeft de politie donderdagmiddag een overleden man gevonden. Dat gebeurde bij de Reigerplas. Het gaat om de man die sinds woensdag werd gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw uit Lelystad. De politie zegt dat een misdrijf bij het overlijden van een man wordt uitgesloten. Het onderzoek naar de dood van de vrouw uit Lelystad, die zaterdag 15 augustus werd gevonden in een woning aan de Groene Velden, loopt nog. De politie onderzoekt daarbij diverse scenario's en houdt rekening met een mogelijk misdrijf. En tot slot, de gemeente Ermelo staat toe dat de bedrijfswoning aan de Horsterweg wordt omgezet naar een reguliere woonbestemming. Daarmee krijgt de woning een permanente woonfunctie. Voor de woning was eerder een gedoogbeschikking afgegeven. De reden is dat op de locatie nog een bedrijfsbestemming rustte. Het beëindigen van die bestemming kon gevolgen hebben voor de beschikbare stikstofruimte die mogelijk nodig is voor toekomstige woningbouw op het terrein. Het bedrijf is inmiddels verhuisd. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. De resterende stikstofruimte wordt vastgelegd in een zogeheten salderingsovereenkomst. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Ermelo is een automobilist donderdag met zijn auto door de tuin van kinderdagverblijf Het Portretjes aan de Stationsstraat gereden. Het voertuig botste rond 9:50 tegen de pui van het gebouw en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De bestuurder zou vanaf een parkeerplaats zijn weggereden en daarbij vermoedelijk de verkeerde richting hebben gekozen. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van het incident waren er geen kinderen op de plek waar de auto door de tuin reed. Harderwijk behoort tot de gemeente in het Gelderland waar relatief veel fietsongevallen worden geregistreerd. Ook Ermelo en Putten zitten boven het Gelderse gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van geregistreerde verkeersongevallen over 2025. Harderwijk staat met 15 geregistreerde fietsongevallen per 10.000 inwoners op de derde plek van de Gelderse ranglijst. Het gemiddelde in Gelderland bedraagt 10,1 ongevallen per 10.000 inwoners. En meer over dit onderwerp is te vinden op de VeluFM website, de VeluFM app en de VeluFM Facebookpagina. En tot slot, bij Zeewolde heeft de politie donderdagmiddag een overleden man gevonden. Dat gebeurde bij de Reigerplas. Het gaat om de man die sinds woensdag werd gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw uit Lelystad. De politie zegt dat een misdrijf bij het overlijden van een man wordt uitgesloten. Het onderzoek naar de dood van de vrouw uit Lelystad, die zaterdag 15 augustus werd gevonden in een woning aan de Groene Velden, loopt nog. De politie onderzoekt daarbij diverse scenario's en houdt rekening met een mogelijk misdrijf. En tot zover het VeluFM regio nieuws.
0: Dit is VeluFM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer: geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolle Mina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de